0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Tijdens het driedaagse bezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump onder meer praten over kunstmatige intelligentie. De afgelopen weken riepen Amerikaanse techgiganten op om voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI. In China wordt die oproep gezien als een manier om China's ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Wel wordt mogelijk gesproken over een verlenging van afspraken over lagere importheffingen. In zijn toespraak bij de Verenigde Naties heeft de Iraanse president Pezeshkian gezegd dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Hij liet onder meer foto's zien van schoolkinderen die zijn omgekomen door Amerikaanse bombardementen. De Amerikaanse delegatie verliet daarop de zaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand. En komende dag zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er komende dag groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering, die dan in Neder-Betuwe wordt gehouden, gaat het niet over de asielopvang. Bij de parlementsverkiezingen in Marokko heeft 38% van de kiezers gestemd. En dat is de laagste opkomst in bijna 20 jaar tijd. Vooral jongeren hebben niet gestemd. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. Marokkanen konden afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vandaag verwacht. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een systeem voor kunstmatige intelligentie is binnengedrongen bij een website van de Australische overheid. Premier Albanese zegt dat een systeem van OpenAI afgelopen juni is geïnfiltreerd in een portaal van een zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt in een reactie dat de hack onbedoeld was en dat er geen medische gegevens zouden zijn ingezien. Op de internationale luchthaven van Berlijn is gisteravond het vliegverkeer kort stilgelegd. Boven het vliegveld werd een drone gespot. Daarom mochten vliegtuigen er niet landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur werd het vliegverkeer in Berlijn weer hervat. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran en Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI, maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat het deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de bond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden de WK wielrennen op de weg van 2034. Wanneer de wedstrijden precies verreden worden en hoe het parcours eruit gaat zien is nog niet bekend. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

altijd stil. Nou ja, ik ben vandaag alweer tevreden. Vooral wanneer je nog wat extra's wil. Wat doen we? Op z'n vrouw.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn er ook zeker 6 mensen gewond geraakt. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. 15 Tweede Kamerleden willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij wordt met AI gezichten van mensen zonder toestemming in pornobeelden gemonteerd. De 15 vrouwen van D66, VVD, Pro, CDA, JA21, BBB, SP en de Partij voor de Dieren zijn er zelf slachtoffer van geworden. Ze pleiten daarom voor een meldpunt en een bewustwordingscampagne. Ook willen ze dat het verbod op door AI gemaakte naaktbeelden, dat op 1 december ingaat, streng wordt gehandhaafd. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden gisteren stemmen voor een nieuw parlement. De uitslag wordt later vandaag verwacht. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar het vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag nog droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran, Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de verdere ontwikkeling van AI. Maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost de transportsector minstens €600.000 per dag. Dat schatten branchevereniging LTN en Delta Links na een peiling onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. Al het verkeer moet nu over de vluchtstroken, waardoor er files ontstaan. 3/4 van de ondervraagde bedrijven heeft daardoor 1 kwartier tot 1 uur extra reistijd. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn ook zeker 6 mensen gewond. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer 1 kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. Groningen en Drenthe mogen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen organiseren. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Wanneer de kampioenschappen op de weg precies plaatsvinden en hoe het parcours eruit gaan zien, is niet bekendgemaakt. Het weer, het is nagenoeg droog bij 1 graad of 10. Straks ook droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel, mevrouw Okkeloe. We gaan eens even naar de verkeersinformatie van de ANWB. De A4 Rotterdam-Antwerpen tussen Dinteloord en Steenbergen. Daar is een politieonderzoek. Weg is daar dicht en je kan het beste omrijden via Roosendaal over de A59, de A17 en de A58. 2 files, de A15 Rotterdam-Europoort voor de Zuurhofbrug. Daar heb je 4 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam voor Rotterdam Centrum. De afrit heb je 7 minuten.
1: Marcel de Vries.
3: Ja hoor, vanuit Hilversum met onze Tinia.
4: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, met zometeen Jannes. Neem het niet ter letterlijk, zeg ik altijd. Ga dan, hoor je zometeen. Eerst Jeffrey Hazen en Loco.

WNL 9 over 6. Daar gaan we weer. Hard of zacht? Ja, zoals de slager vroeger zei, wat mag het worden vandaag? Hard of zacht? Waar hebben we zin in? Ik heb een zachte, nou ja, zacht, ja, redelijk kalm aan, zeg maar. Met Ancora.

Gert-Jan Bukkers en de band en Annie uit de Bochten. Nou vinden wij het leuk, sowieso dat vinden wij, Tieners, om even te horen van onze luisteraars, ja, dat ze erbij zijn. Dus als je gewoon even zegt goedemorgen of morgen, mooi, en je zet daarbij in dat berichtje zacht of hard, dan weten we namelijk wat je zo meteen wil. Kunnen we dat even peilen en zetten we één van de beide liedjes op.

0: Zie maar zijn tweelingbroer René, die is er. Goedemorgen.
1: Ja, Marcel, goedemorgen. En natuurlijk Tini ook. Een hele goede ochtend. En het clubje niet te vergeten. Ik ben weer aangekomen op locatie A van onze prachtige golfbaan. Met de tijgertankie, die weet onderhand de weg, dus dat is handig. Marcel, voor de donderdag, de Piraten donderdag, ja, zat ik te denken aan een hele mooie gouden oude klappert van de Wico's. Het is nu 12 graadjes boven de snorkel, dus mot kunnen. Ik ga vandaag gras maaien, zoals gewoonlijk.
0: Ja.
1: Ik zou zeggen, clubpie, afknijpen en droog zwaaien.
0: Dankjewel, René.
2: Want als de werkdag is begonnen
0: en maaien ze.
2: En

0: jongens, dit schiet op, hè? Heerlijk.
1: En ja. Marcel, die krijgt er plezier in.
0: Nou, zeker wel, ja. Hoe dichter bij het weekend. Heerlijk. Nou, het wordt een mooi weekendje ook. Een prachtig weekend, want we zijn dit weekend mogen we even buiten spelen.
2: Ja, zo kun je het wel zien, ja. Een beetje buitenspelen.
0: Buitenspelen, dat gaan we doen, want we gaan met SterrenNL de hort op. Jan en Jan, en ondergetekende, maken radio vanaf een festival. In Vught, I'm Live, daar zijn we. Komende zaterdag. Jij bent er ook, hè?
2: Ik ben er ook,
0: wat
2: ja.
0: Doe jij daar eigenlijk? Wat is jouw functie daar?
2: Ik moet een beetje helpen bij de radio.
0: De radio? Oh, ja. Je bent gewoon hetzelfde als hier?
2: Ja, nou weet ik niet. Ja, geen idee.
0: Je moet er gewoon zijn.
2: Ik moet er gewoon zijn. Punt. Ja.
0: Nou, dat maken we gezellig van. Dan ga je er lekker bij zitten, joh. Kan jou het schelen?
2: Ja, dat komt wel goed.
0: Ja? Er zijn veel artiesten, dus trekken we even aan het jasje. En er is veel muziek en gezelligheid. En het is zaterdagavond, dus ja, hey.
2: Maak wie doet ons wat?
0: Maak je niet te druk, denk ik dan. Nee. Druk maken is voor?
2: Compressors.
0: Compressors, inderdaad.
2: Compressies, wil ik zeggen.
0: Nee, compressies. Een beetje compressie, dat doe je vaak als je een verbandje hebt.
2: Ja, dat ik ook meteen aan.
0: Ja, je legt een verbandje. Goed, zometeen dus hard of zacht. Laat even weten, Ancora is zacht met speel nog een keertje. Of wil je bukkers met Annie Utebochten? Dan stuur even het woordje hard. In het eerste jaar met het landelijke vuurwerkverbod lijkt er maar weinig ruimte te komen voor uitzonderingen. Van de 231 gemeenten waarvan het beleid bekend is, zeggen er 198 vooraf al geen ontheffingen te geven aan verenigingen. Slechts 33 gemeenten staan open voor een aanvraag. Gemeenten die zeggen vooral te weinig tijd en handhavers te hebben. Ja.
2: Ik ben zo benieuwd hoe dadelijk oud en nieuw zal gaan zijn.
0: Nou, we gaan er knallend uit.
2: Dat denk ik ook.
0: Dat denk ik.
2: Maar ik denk ook, ik voorspel ook, en die voorspelling heeft mijn vriend ook gedaan, dat er veel meer karbiet wordt gedaan.
0: Dat is wel mooi. De ene zegt karbiet en de ander zegt karbit.
2: Ja, ik zeg altijd karbiet schieten.
0: Karbiet.
2: Ja, ik zeg karbiet.
0: Ja, wij zeggen
2: in ieder geval, dat zeggen ze bij ons dan.
0: Ja, dat snap ik. Dat is in de verschillende delen. Bij ons zeggen ze karbit.
2: Oh ja.
0: Maar dat maakt niet uit.
2: Nou, maar ik denk, mijn vriend verwacht dat dat echt enorm populair gaat worden.
0: Ja.
2: Omdat dat natuurlijk nog steeds legaal is, natuurlijk.
0: Ja, dat wordt dan inderdaad
2: gedoogd.
0: Het
2: wordt gedoogd op de oudjaarsdag natuurlijk.
0: Ja.
2: En ik denk dat er vooral ook, denk ik op 12 uur zat, dat er nog nooit zoveel vuur te luchten gaat als andere jaren.
0: Dat weet ik niet hoor. Of dat echt, het gaat niet meer worden. Dat denk ik niet.
2: Ja, al wordt het natuurlijk wel moeilijker om aan te komen.
0: Daarom,
2: natuurlijk.
0: Het wordt moeilijker om aan te komen.
2: Wel een uitdaging voor de mensen.
0: Dat wordt het vooral. Dus, meer gaat het niet worden, denk ik. Maar ja, weg is het niet.
2: Nee, zeker.
0: Dat gaat niet gebeuren. Er zijn natuurlijk ook een hoop die hebben, net als mij, ik heb nog een tasje in de schuur hangen.
2: Ja.
0: Met een beetje kindervuurwerk is het hoor. Maar ja, dat zou ik kunnen afsteken.
2: Ja.
0: En volgens mij mag dat ook wel, toch? Of mag dat ook niet? Mag helemaal niks.
2: Nee, mag helemaal niks als het goed is. Daarom zijn nu ook de desbetreffende inleverpunten nu ontwikkeld in jouw regio.
0: Maar een sterretje afsteken mag toch wel en zo?
2: Dus ja, dat valt wel inderdaad onder een categorie inderdaad. Maar ik weet niet of dat die ook meet. Dat lijkt me niet, denk ik.
0: Dat is wel een goeie dit. Dat moeten we eens een keer navragen.
2: Ja, die sterretjes en dat kindervuurwerk, dat valt onder een categorie. Dat mag je volgens mij heel het jaar door afsteken zelfs.
0: Dat kun je ook gewoon in de supermarkt krijgen namelijk. Ja. Steeds meer werknemers vallen uit door stress. Het aantal verzuimdagen door stressgerelateerde klachten is in 1 jaar met 12% gestegen. En in 5 jaar zelfs met bijna 50%. Wie door stress thuis komt te zitten is gemiddeld 257 dagen afwezig. Bij een burn-out loopt dat zelfs op tot 338 dagen. Is dat dagen of werkdagen? Ik denk dagen, hè?
2: Denk ik ook.
0: Ja, dat is een klein jaartje. En de comeback van Hives lijkt meteen een succes. 1 dag na de herlancering hebben al meer dan 250.000 mensen zich aangemeld. De belangstelling is zelfs zo groot dat er inmiddels een wachtlijst is. Het nieuwe Hives heeft weer krabbels, glitterplaatjes en de zogeheten respectknop. Maar bewust geen verslavende algoritmes. Heb jij je aangemeld bij...
2: Ja, ik sta op de wachtlijst.
0: Ja.
2: Ja,
0: dus, ja, ik heb het ook gedaan. Ja. Maar dat is meer omdat ik nieuwsgierig ben. Ja. Ik denk ook dat een heel veel van die 250.000 dat die gewoon nieuwsgierig zijn.
2: Ik denk dat het met iedereen zo is. Maar ik denk dat dit wel een ding kan worden. Want het is inderdaad zo, dat las ik op het nieuws. Dat zag ik op het nieuws.
0: Ja.
2: Het is een algoritmeloos platform.
0: Ja.
2: Dus je gaat echt alleen maar dingen zien van mensen die wat plaatsen. En voor de rest is dat het ook. Dus je ziet echt mensen van wie je volgt. Dus je sportvereniging of je collega's, weet ik veel wie wat allemaal wie je op hebt. Daar zie je dingen van. En dat is zeg maar wat je ziet.
0: Ik denk het niet. Ik denk namelijk, want er zit een commerciële partij achter.
2: Ja, en, ze moeten wel ergens winst uit zien
0: daar
2: te halen.
0: Daar gaat iets gebeuren. Dat is nu nog niet, dat is, ja. Maar dat komt wel. Dat kan niet anders.
2: Ja, daar zat ik dus ook over na te denken. Van waar gaan ze dan winst uit halen? Maar...
0: Natuurlijk. Daar gaat iets gebeuren. Zet een commerciële partij, dat moet geld opleveren.
2: Ja.
0: Je gaat niet zomaar iets bouwen wat nul resultaat heeft.
2: Nee.
0: Ja, het is een mooi promotiekanaal voor sommige mediakanalen die daar al op zitten. Ik noem geen namen. Want die hebben de voorrang gekregen. En dat zou ik ook doen als dat mijn mediahuis zou zijn.
2: Ja.
0: Ja, logisch toch? Maar dat moet toch ergens verdiend worden?
2: Ja, dat lijkt me ook. Dat gaat nog wel iets komen, ja.
0: Er komen banners op en...
2: Ja. Ja. Nou ja, als het daarbij blijft.
0: Ja, is ook zo. Maar weer terug naar de glitterplaatjes. Ja, ik ga gewoon even kijken. Maar in principe hoeft het van mij allemaal niet, hoor.
2: Ja, het is wel weer druk allemaal. Moet je weer een platform bijhouden.
0: Ja, dat is het ook zo'n beetje. Vandaag droog met veel zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Er staat een matige noordwestenwind. Dat is het.

Kärry Show. En boom. Heb je zin in een harde plaat of heb je zin in een zacht liedje? Dat mag je even laten weten. Dat zouden we namelijk appreciëren. Dat zouden we waarderen. Kom maar door met het woordje zacht voor Ancora.

0: Annie, Annie uit de bochten. Laat het weten. Word je hard of zacht, dan weten we ook gelijk dat je erbij bent. Dan vinken we je er even bij hier. En gaan we eens even kijken wat voor berichten er allemaal zijn binnengekomen. Want dat is alweer een gezelligheid, zie ik in onze app, Tieners. Dat is toch altijd leuk. We hebben een gezellige club 's ochtends.
1: Ja, niet normaal, het is enorm gezellig.
0: Luutje is erbij. Luutje zegt goedemorgen Marcel en Tinia. Weer terug na een paar dagen Kopenhagen. Graag hard om op te starten. Kopenhagen staat bij mij ook nog wel op de wishlist. Is in principe voor mij niet zo heel gek van rijden. Dacht ik.
1: Nee,
0: kun je dat
1: klopt.
0: Eens googlen? Wat is Dokkum Kopenhagen? Wat zou het zijn? Dat is denk ik te doen binnen 6 of 8 uur, denk ik wel voor mij. Denk je niet? Nou, dan moet je wel even... Ja,
1: hier staat 8,5 uur.
0: 8,5 uur, oké.
1: Ja, en met de trein 10 uur en 52 minuten.
0: Oh, wat leuk zeg.
1: Zo
0: Kopenhagen.
1: Leuk.
0: Is dat een leuk stadje, Luutje? Kun je daar prima zijn? Ik ben benieuwd.
1: Ja, 8,5 uur.
0: 8,5 uur. Vanuit Dokkum.
1: Ja, dan ga je zeg maar bovenin langs Duitsland.
0: Ja, Duitsland pak
1: Bremen, Hamburg, de 1. Ja. En dan naar boven, dan ben je er.
0: Nou, dan eens even kijken daar.
1: Zo'n mooi rijden, denk ik wel.
0: Ja, wil je mee?
1: Oh, lijkt me wel gezellig.
0: Teamuitje.
1: Teamuitje.
0: Norbert zegt, karbidschieten is nu cultureel erfgoed. Dus dat is lastig te verbieden.
1: Oh ja,
0: nou, maar dat gaan ze ook niet verbieden, joh.
1: Nee.
0: Dat is het ook niet. Michel zegt, morgen Marcel, 10 jaar clubje. Piraten donderdag kun je Elt en Rixie weer eens even draaien. Zaterdagavond helaas niet luisteren naar jullie. Je hebt hier 50-jarig bestaan van de zaak. Oh, goed excuus, Michel. En we krijgen als hoofdact Jannes. Zo, dat mag wat kosten.
1: Zo.
0: Ja.
1: Mooi zaakie.
0: Nou, dat is een goede zaak.
1: Zo.
0: Ja. Lekker man, dat is een mooi feestje. En wat heeft onze voorzitter beleefd, Harold?
2: Hey, goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia, goedemorgen Club van Wakker Mensen. Harold hier in Klusinneveen en het is aardedonker en ik ben strontverkoold. Maar ja, dat zullen wel meer mensen weer nodig, dus niet piep, niet klaar. Ik ga naar Leusden, naar het afwaskantoor. Afwas, theater en het kantoor. En ik zit daar te werk tegen de kantine aan. Gewoon de deur open en dan sta ik in de kantine.
0: Ja.
2: Staat daar een hele groene vleugel.
0: Vleugel?
2: Ja, en elke middag speelt daar een man op die vleugel te tjoedelen en te doen van die klassieke muziek.
0: Ja.
2: En dat is Jan Veen. Maar zo, jij kent hem nog wel.
0: Ik Jan Veen?
2: Hem kent, maar iedereen kent hem wel. Jan Veen. Dus als hij vandaag nou weer zo zit te tjoedelen met de klassieke muziek, dan ga ik hem vragen als hij de Paladijns kan. En of 7, 6, 5, 3, 4, 8 kan spul van Anita Beers. Dat ook in ieder geval. Ik maak er een mooie donderdag van. Jullie ook. En tot morgen. Mooi.
0: Ja, leuk. Jan Veen met het bos haar.
1: Wie is Jan Veen?
0: Ja, Veen, dat schrijf je met V-A, Griekse I-N-E. Volgens mij schrijf je zo. Dus Jan Veen. Kijk maar eens even. Misschien ken je hem, Jan Veen.
1: Hij heeft lange haren.
0: Ja, de bos. Tenminste, had hij vroeger altijd Jan Veen.
1: Hoe is hij?
0: Een hele bekende
1: Nederlandse
0: pianist. Ja, daar komt hij.
1: Jeetje.
0: Ja, zeker.
1: Wat een lange haar. Hij heeft langer haar dan ik, joh. Ja, daar ben ik jaloers op.
0: Maar Harold, jij bent handig met TikTok. Waarom ga je niet even een TikTokje maken? Dan kunnen wij daar morgen wat mee in de uitzending. Gaan we je TikTok-kanaal ook even promoten morgen? Als je nou even een filmpje maakt van die Jan Veen. En die doet alle clubleden even de groeten. Dat zou toch mooi zijn? Die man die kan pingelen als... Nou, van heb ik jou daar.
1: Ik heb echt...
0: Dat valt niet tegen te spelen, zeg maar.
1: Hij is 60 jaar. Ik heb nog nooit van wat van
0: is
1: deze man.
0: Is hij al 60?
1: Ja, dat staat hier op Google.
0: Ja, dat gaat snel, ja. Wieshard, goedemorgen.
3: Morgen, Marcelleke! Tinia! En Clubby! Doe mij maar lekker hard, hoor! Adjo!
0: Zou jij in de tussentijd even willen peilen wat het is, hard of zacht? Dan ga ik nog even naar Vince toe. Goedemorgen.
4: Morgen, Marcel Tinus Clubie. Ja. En onze lievelings van de dag van de week. Piraten donderdag. Ja, zonder die piraten, Marcel, helemaal nergens geweest. Dan zijn wij niemand. Maar goed, kapitein Ricardo zit weer achter het stuur. Hij rijdt lekker hard vandaag.
0: Mooi, mooi.
4: Ja, wij zijn zo in Utrecht.
0: Oh.
4: Hey Marcel, graag voor ons keuze hard. Annie,
0: uit de bochten.
4: Uit de bochten.
0: Adjo. Adjo, jongen. Zo is het ook. Tieners heeft even een blik geworpen.
1: Nou ja, het is voornamelijk veel hard in de app.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dat is het echt?
1: Ja.
0: Weet je het 120%
1: zeker? Als ik teruglees,
0: dan
1: zie ik heel veel hard.
0: Oké. Dan gaan we vandaag voor keihard. Zometeen ook tijd voor een truckerstrek. Mocht je nog een leuk liedje willen horen, wat gaat over vrachtwagens of de highway, mag je het laten weten. NPO Luister App.

0: Koster uit Tijuana.
1: Vroege vogel.
0: Zometeen is het weer tijd voor een vroege vogel. En als je dit hoort, dan ben je er eentje. Want iedereen voor 7 uur, die kwalificeren wij als een vroege vogel. Het enige is dat je jezelf even moet opgeven. Dat doe je bij Tinia even door het digitale loket heen. Dat kan in de NPO Luisterapp. Als je daar even naar het onderste knopje radio gaat, het kanaal van sterren kiest, de berichtenknop drukt. Klinkt allemaal heel veel, maar dit is zo gepiept. En dan toets je even je voornaam in.
2: Ja, dat is eigenlijk alles.
0: Dat is alles. Yep. En dan kom je in de uitzending en dan maak je kans op een leuk prijsje.
2: Ja, kom je even gezellig in de uitzending, even gezellig kletsen waarom je voor zo vroeg opstaat, wat je aan het doen bent. En dan krijg je even wat leuks opgestuurd. En je mag natuurlijk je verzoekplaat even opgeven.
0: Dat gaan we ook nog doen. Ja, ik kan nog een leuk liedje voor je draaien. Nou, doe je best. Geef je op met je voornaam. Mag en kan, zeg ik er even bij, zo vaak als mogelijk.
3: Hij

0: schijnt de zon misschien vandaag.
1: Jarman.
2: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia, goedemorgen Clubje. Vanochtend is er al vrij veel zon en het is droog. De wind komt uit het noordwesten en die is vrij krachtig. De temperatuur vandaag 19 tot 21 graden. En hier rond de spreuk,
1: ja.
2: Als de muggen dansen, dan is het met de regen gedaan.
1: Oké, hij rijmt alweer niet, Jan. Met een beetje van de rijmelarij al. Inmiddels 6:05.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran, Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de verdere ontwikkeling van AI. Maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost de transportsector minstens €600.000 per dag. Dat schatten branchevereniging LTN en Delta Links na een peiling onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. Al het verkeer moet nu over de vluchtstroken, waardoor er files ontstaan. 3/4 van de ondervraagde bedrijven heeft daardoor een kwartier tot een uur extra reistijd.
1: Ja. En dat kost geld. Dankjewel. Gaan we naar de verkeersinformatie van de ANWB. De A2 Den Bosch naar Utrecht voor Waardenburg, 9 minuten. De A4 Rotterdam-Antwerpen voor Steenbergen is een politieonderzoek. De weg is dicht. Je kan het beste omrijden via Roosendaal over de A59, de A17 en de A58. Dan de A15 van Rotterdam naar Europoort voor de Zuurhofbrug, kwartiertje. N218 is de laatste, Spijkenisse naar Oostvoorne tussen Brielen en de aansluiting met de N15, 17 minuten. Succes.
0: NPO Sterren NL. De nummer 1 in Nederlandstalige muziek.
1: Ja, en we gaan even een
4: stukje muziek erbij aan.
0: NPO Sterren Kleine champie bij de borrelplank, tot die oester daar en die mossel kwam. Een hosselman, die snoert zijn kans. Even met Lassa, een toedoe.

0: Dan heb je jezelf opgegeven. En dan is me hopen dat die telefoon overgaat. Dan is het 10 jaar.
1: Who knows?
0: Who knows?
2: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen presenteert met trots historische feiten.
0: En daar zijn ze weer, 24 september. Dit zijn de feitjes van vandaag. Vandaag op deze dag in 1664 geeft Peter Stuyvesant Nieuw Amsterdam over aan de Engelsen. De stad komt in de Engelse handen en krijgt uiteindelijk de naam die we nu allemaal kennen als New York.
1: New York.
0: New York. Yes, ik ben er nog nooit geweest. Dat staat ook op mijn lijstje.
1: Ja, ik ga er misschien in december heen.
0: In december?
1: Ja, tussen kerst en oud en nieuw.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Oh, met vriendlief?
1: Nee, met een vriendinnetje.
0: Met een vriendinnetje?
1: Ja, in ieder geval, het is de planning. Het is nog niet allemaal geregeld, maar...
0: En wat zou je willen zien dan in New York?
1: Ja, weet je, de dingen die je eigenlijk... Ja, de standaard dingen eigenlijk, denk ik. Gewoon echt een rondje. Hoe heet dat? Die straat. Hoe heet dat ook alweer?
0: Times Square weer.
1: Times Square
0: weer naartoe. Je wilt, ik even de memorial zien van de Twin Towers.
1: Van de Twin Towers wil ik heen.
0: Het Vrijheidsbeeld.
1: Ja, ik vind het ook wel mooi om die Manhattan dat gedeelte te zien. En die brug ook. Vind ik ook heel vet om te zien.
0: Ja,
1: dat is mooi.
0: Ja, prachtig. Nou, leuk.
1: Ja,
0: december.
1: Het is nog niet zeker, hoor.
0: Nee, snap ik. In 1957 wordt Camp Nou geopend. Het stadion van FC Barcelona. Onder de klanken van Handel's Messia gaan de deuren open van wat uitgroeit tot een van de beroemdste voetbalstadions ter wereld. Enorm is dat ding. Hoeveel passen erin? Er kunnen echt heel veel mensen kunnen daarin.
1: Zal ik het even googlen?
0: Dat Camp Nou. Hoeveel toeschouwers Camp Nou? Duizenden. Dat gaat wel richting de 80, dacht ik.
1: Even kijken. Hier staat 62.000.
0: Oh, 62.000. Oh, heb ik me verkeerd laten informeren. Dit.
1: Maar even kijken. Barcelona zeg ik er nog
0: misschien,
1: even bij.
0: Misschien als je dubbel gaat zitten, dan...
1: Ja, die zegt ongeveer om en bij 62.000.
0: Dat is nog veel, hè?
1: Ja, dat is...
0: Ja. In 1977 maakt Nederland kennis met The Love Boat. De Amerikaanse serie draait om de romantische avonturen van passagiers en de bemanning op een cruiseschip. Prachtige serie.
1: The Love Boat.
0: The Love Boat. Heb ik veel gekeken vroeger.
1: Maar was dat een drama of was dat reality?
0: Nee, dat was geen drama. Reality was het ook niet. Zeker niet. Het was allemaal geacteerd.
1: Okay.
0: Maar het was romantisch, maar meer humoristisch ook. Er zat ook wel lachen dingen in. Okay. Met een dokter aan boord. En een kelner. En een kapitein. En
1: die gingen allemaal een beetje romances met elkaar.
0: Romances beginnen. En wat humor zat erin. Ja, was echt leuk, hè. Oh, we hebben een bonusfeitje zien. Mooi. In 1998, op deze datum, 24 september... blijkt de relatie tussen kroonprins Willem-Alexander en Emily Bremers voorbij. De Telegraaf houdt de kop lekker kort... Het is uit. Oké, ja.
1: Heerlijk.
0: Dat is wel duidelijk.
1: Ja.
0: Het is uit. Nou, leuk feitje even.
1: Ja,
0: omdat we nu weten hoe het is afgelopen. Maar het is nog niet afgelopen. Maar dat hij nu fantastisch voor elkaar heeft, man. Die koning van ons. Toch, hij heeft een prachtige vrouw en drie schitterende dochters. Dus dat is een rijk man.
1: Zo, niet normaal.
0: Ja. En een heavy job heeft hij natuurlijk. En mensen denken altijd, dat is leuk, die is koning. Ja, daar komt wel bij kijken.
1: Al ik het wel weer nergens op slaan dat hij nou weer met de Prinsjesdag... dat er weer besloten is dat hij weer wat meer geld krijgt.
0: Ja.
1: Dan denk
0: ja.
1: ik, die kerel heeft al genoeg volgens mij.
0: Ja, maar het gaat niet allemaal direct naar hem.
1: Nee, oké. Nee. Nou ja, als je ziet wat ze allemaal aan hebben tegenwoordig.
0: Hè?
1: Al die kleren en diamanten en al die mensen die eromheen lopen.
0: Ja. Het hoort bij het koningschap allemaal. Nee, dat hoort bij de dynastie. We gaan naar een mooie truckerstrek. Ik ga vandaag eens even out of the box. Vind je dat goed? Out of the box.
1: Out of the box. Oh, dan ben ik wel benieuwd waarmee je komt.
0: Ik ga een liedje draaien wat wij allemaal kennen van Henk Wijngaard. Maar ik ga het origineel even doen, omdat hij werd aangevraagd door Gino. En nu niet allemaal vallen van... Oh, maar dit is niet Nederlandstalig en het is niet van Nederland. Nee, nou, dat weet ik ook wel. Dit komt uit het buitenland. En het is van Eddie Rabbit. Je kent het liedje Oeh, ik moet nog wat jaren mee?
1: Ja.
0: Ja, nou, het origineel heet Driving My Life Away. En die ga ik doen.
1: Oeh.
3: De zon.

0: Terugkomend op dat kamp Nou, want we krijgen wel heel veel appies hierover. Er gaan inderdaad ruim 60.000 nu momenteel in. Dat had je helemaal goed.
1: Ja, ik vind dat wel cool dat Google dat dan nu even zo actueel beantwoordt.
0: Ja, het is dus een tijdelijke capaciteit, want er wordt volop verbouwd. En Bert zegt, er komt nog een derde ring bovenop. En die moet in 2028 klaar zijn. En dan kunnen er maar liefst 105.000 toeschouwers in.
1: Niet normaal.
0: Dan is dat ook weer rond. Wie hebben we aan de lijn?
1: En wij hebben aan de lijn Gerwin uit Barneveld. En Gerwin is vrachtwagenchauffeur.
0: Hey Gerwin.
2: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik heb me laten informeren dat jij in België rijdt.
2: Ja.
0: Waar ga je naartoe?
2: Ja, ik heb verschillende plaatsen allemaal. Dus,
0: Wat is de eerste?
2: Dat is in Desmond. Ja.
0: Waar ligt dat?
2: Midden in België.
0: Midden in? Een beetje zeg maar, de hoogte van Antwerpen? Nee, dat is ook wel redelijk midden, is dat. Een beetje links van midden.
2: Ja, echt gewoon als je België doet midden, echt midden.
0: Dan zit jij er midden in, hoppakee. Ja. Maar waar rij je mee? Ja, met de vrachtwagen. Wat ligt er achterin?
2: Van alles nog wat. Ja? Wasmachines, bakfietsen, gereedschap.
1: Ga je van hier langs? Dat is voor mijn uitzet.
0: Hoezo moet jij een bakfiets hebben? Heb je plannen?
1: Nee, maar dat is altijd. Nou, als ik ooit het geef, ga ik mijn kinderen mogen krijgen. Dan wil ik een bakfiets.
0: Ja, dat is wel mooi.
1: Dat vind ik toch zo leuk.
0: We hebben bij ons ook een vrouw in de stad die rijdt er ook mee.
1: Dat ziet er ook zo leuk uit.
0: Ja. Nou, leuk, Gerwin. En je was er al vroeg uit?
2: Ja.
0: Om? Hoe laat?
2: Kwart over vier ging de wekker.
0: Kwart over vier, hoor eens even. Jij bent vanochtend onze vroege vogel. Gefeliciteerd.
2: Ja, dank je.
0: We gaan even wat leuks opsturen. Wensen jou een hele mooie dag. Je mag je de hele dag vroege vogel noemen. Van Sterren NL natuurlijk. En wat wil je horen?
2: André Hazes met bloed, zweet en tranen.
0: Gaan we regelen. Mooie dag.
2: Hoi.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat technologiebedrijven verder laat groeien. Afgelopen zomer werd duidelijk dat ABP geld weghaalt uit de VS. Dat geld zat in Amerikaanse staatsobligaties en techbedrijven. Nu wil het pensioenfonds bijdragen aan de groei van Europese technologiebedrijven. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij worden met AI gezichten van mensen in pornobeelden gemonteerd. Het overkwam de Kamerleden zelf ook, vertelt Suzanne Kreuger van Pro.
3: Deze beelden blijven rondzwerven op het internet. En dat is wat ons betreft ook heel erg belangrijk. Dat eigenlijk makers vervolgd worden, maar natuurlijk ook dat gewoon die sites offline gehaald worden. Zodat die beelden niet eindeloos blijven rondzwerven.
2: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op om geen zaken meer te doen met Rusland. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Oud-renner en ambassadeur van het project, Bauke Mollema, is trots.
4: Ja, geweldig dat, dat dit gelukt is. Gewoon het WK wielrennen in 2034 naar Groningen en Drenthe halen. Ja, dat is echt wel een droom en ben ik heel trots op en blij dat dat gelukt is.
2: De provincies wilden het wielertoernooi eigenlijk in 2032 organiseren, maar die editie zal plaatsvinden in India. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolken. Blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon en warmer. Het wordt dan 19 tot 23 graden.
5: Oké.
2: Dit was het NOS Journaal.
5: Onze nieuwslezer die fluistert bijna. Vind je niet? Beetje zacht. Het is hetzelfde als ik nu de verkeersinformatie zo aan je breng. Want op de A4 Rotterdam-Antwerpen. Voor Steenberg is er politieonderzoek. De weg is daar dicht. Je kan het best omrijden. Voor de A59, A17 en de A58. Ik ben bijna porno-lid. De A12.
6: Ja, ik weet niet zo goed wat ik ervan moet
5: vinden. Nee, ik vind het ook wat. De A12. Vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Voor Duiven heb je een uur extra rijden. Holladier door een ongeluk. Linker rijstrook is dicht. De A16 Breda-Rotterdam. Voor Dordrecht 18 minuten. Laatst is de A58 Breda-Eindhoven. Eindhoven tussen De Baars en Oorschot. Daar heb je een kwartiertje.
1: Marcel de Vries.
5: Ja, en je hoort ons al even. 10 jaar is

0: Bakker op SterrenL en Bare Minimum. 7:10. Good morning. Hier vanuit de Mediatempel in Hilversum aan de Witte Kruislaan. Het is je ochtendshow Marceline Morgé voor Avrodros. Tieners, hoe is het?
1: Ja, gaat goed.
0: Heb je alles onder controle?
1: Ik heb alles onder controle.
0: Ja, je bent... Ik eerlijk zeggen, daar ben je normaal gesproken ook... maar vandaag ben je extra uitgeslapen of zo. Ik vind jou... je bent alert.
1: Alsof ik dat normaal niet ben.
0: Nee, dat ben je normaal. Dat zeg ik ook. Je bent normaal ook, maar extra.
1: Nou,
0: zeg.
1: Ik heb ook wel lang geslapen vannacht.
0: Je hebt meters gemaakt?
1: Ik heb meters gemaakt.
0: Zo.
1: Ik dacht gisteravond om 8 uur... oh, ik probeer alvast even de luikjes dicht te doen.
0: De luikjes?
1: De oogjes.
0: De ogen, zeg maar.
1: En letterlijk aan de ook de luiken naar beneden.
0: Ja, ja.
1: En toen dacht ik even proberen, kijken of het lukt. Ik was er bang voor van niet. En ik was meteen weg.
0: Top.
1: En ik werd vanochtend om 3:45 werd ik wakker door het luchtalarm... wat het geluid is van mijn wekker.
0: Echt waar? Heb je een luchtalarm?
1: Ja, ik heb dan... heb ik echt. Dat is keihard.
0: Verschrikkelijk.
1: Ja.
0: Ik weet niet eens wat mijn wekker is.
1: En ik was ook meteen heel snel wakker, want ik heb twee kinderen in de slaapkamer naast mij liggen... die echt totaal niet wakker mogen worden, want dan zijn mijn ouders ook wakker.
0: Ja.
1: Dus, want mijn neefje en nichtje die logeren 3 dagen bij ons.
0: Oh ja, ik heb dit, heb ik. Kijk hoor. Er zit geen geluid op. Even wachten, ik zal het even... Je hoort het niet. Oh, hier, daar komt-ie. Hoor je het?
1: Dit meen jij niet. Word jij hier wakker van?
0: Het wordt steeds harder. En dan...
1: Oh,
0: kijk, ook een berichtje binnen. Die komt hier binnen. Oh. Dit is mijn wekker, want dat is fantastisch, is dat.
1: Nee, maar hier word je toch niet wakker van?
0: Ja, zeker, zeker.
1: Ja, hier slaap ik echt dwars doorheen.
0: Echt? Nee, dat gaat... Maar het ligt bij mijn oor, hè? Dan liggen we met mijn oren en dan gaan die vogeltjes gaan fluiten. En dan denk ik, ach, het is weer een mooie nieuwe dag.
1: Nou, dit...
0: Ja.
1: Echt?
0: Zeker.
1: Ik heb echt gewoon dit. Dat, even kijken, ik heb deze.
0: Oh mijn god.
1: Maar dit gaat ook
0: ja, maar kijk, en dat is... Ah, doe weg. Ja, word je gelijk bloedchagrijnig als je dat hoort, toch?
1: Ik heb ook iedere ochtend hartaanval als dit afgaat. Maar ik heb pas een keer een andere wekker gedaan. En dat was in de tijd nog dat jij vakantie had.
0: Ja, ja, ja.
1: En toen heb ik echt door mijn wekker heen geslapen. Omdat ik een ander geluidje had. En het was wat zachter. En ik word anders niet wakker.
0: Oh.
1: Maar echt, je schrik je eigenlijk helemaal. De leplazeren ochtends.
0: Leplazeren natuurlijk. En wat hebben onze luisteraars aanstaan? Wat zijn jullie wekkers, lieve luisteraars? Wat hebben jullie eigenlijk allemaal?
1: Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar.
0: Zijn het ook vogeltjes of...
1: Maar van die vogeltjes, ja echt, ik zou echt heerlijk verder slapen.
0: Fantastisch is het. Het is als een soort wake-up light. Dat heb je ook, hè, van die lampen die langzaam aangaan. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb zo'n lamp, die gaat andersom. Dus heb ik s'avonds zet ik die aan. Ik heb dus van die slimme verlichting. En dan kun je dus een soort patroon kun je instellen. En dan zeg je van, nou, doe mijn licht in 10 minuten dimmen. Zet je hem aan en dan gaat het lampje gaat uit.
1: Oh.
0: Nou, en het werkt. Dat werkt echt.
1: Ja?
0: Ja, ja, ja. Dan word je steeds, dan denk je, oh ja, dan zak je weg.
1: Oh.
0: Ja, heerlijk. Ja.
1: Wat een ongezellige wekker, Tinia, zegt Levi.
0: Ja, Levi, maar dat is ook
1: dat
0: zo,
1: is
0: Levi.
1: Ook zo, maar anders word ik gewoon niet wakker, jongens. Dan zit ik hier niet om 6 uur.
0: Maar als je dat hoort, dan denk je ook, de Russen vallen binnen. Dat is,
1: Moet je nagaan dat dit vanochtend afging. En ik dacht echt, ik hoorde het, ik was ook meteen wakker.
0: Ja, dat snap ik, ja.
1: Ik moet hem uitzetten, want anders worden die kinderen wakker.
0: Ik zou die telefoon echt door het raam kegelen. Bijna 3/4 van de Nederlandse ouderen die heeft het gevoel dat ouderen door de samenleving vaak als een last worden gezien. Dat blijkt uit onderzoek onder 628 mensen van 65 jaar en ouder. Ook zegt 45% zich wel eens eenzaam te voelen. Volgens het Nationale Ouderenfonds gaat het te vaak over de kosten van vergrijzing en te weinig over wat ouderen juist bijdragen. Of hebben bijgedragen. Want we moeten natuurlijk, al die mensen moeten we ook eren. Die hebben natuurlijk ook heel wat betekend voor onze wereld.
1: Ja, ik vind het wel zielig hoor, dat ouderen zo denken.
0: Ja.
1: Ik heb sowieso echt een zwak voor ouderen.
0: Nee. Oh ja?
1: Ja.
0: Oké. Moeten we een Marcel in de Morgen oudere dag kiezen? Een oudere ochtend?
1: Oh, dat lijkt me enorm gezellig.
0: Ja, ja.
1: Oudere mensen zijn zo leuk en gezellig.
0: Krijgen ze een rondleiding door de studio?
1: Ik heb echt een tijd in een verzorgingstehuis gewerkt. En ik vond dat was zo... Het is zo gezellig met die mensen.
0: Ja, ja.
1: Die hebben altijd wel wat te vertellen. Die hebben een heel leven meegemaakt.
0: Je past er precies tussen.
1: Ja.
0: Katten die vanaf 2028 worden geboren, moeten verplicht worden gechipt. Het kabinet hoopt zo het aantal zwerfkatten terug te dringen en vermiste dieren sneller bij hun baasjes terug te brengen. Jaarlijks raken zo'n 62.500 katten zoek. Een chip kost naar verwachting tussen de 25 en 55 euro. En die kosten die zijn natuurlijk voor het baasje.
1: Ja, dat is voor honden nu ook.
0: Dat is ook.
1: 2 tientjes kost het.
0: Nou, kunnen aangaan.
1: Ja.
0: Dat is ook handig om te hebben,
1: voor,
0: toch?
1: Voor Lulu moesten we 2 tientjes betalen.
0: En The Passion komt volgend jaar naar Ootmarsum. Het Twentse stadje vormt op donderdag 25 maart het decor voor het bekende paasverhaal dat live wordt uitgezonden op NPO 1. Het is pas de tweede keer dat The Passion in Overijssel wordt gehouden. Wie de grote rollen gaat spelen, dat is natuurlijk nog niet bekend.
2: Marcel in de morgen.
0: Yes! Het is 7:15. Zometeen gaan wij weer de strijd aan. Muzikaal gezien, het is 2-1. Dus hopelijk voor 10 jaar pakt ze er nog een puntje bij. Trekt ze de boel gelijk. Zometeen 2 liedjes in de 2-strijd. Dat hebben we. En ik heb zometeen ook nog de paradeplaats. Dat zit er ook aan te komen. Ja. Maar eerst gaan we even terug naar de jaren 90, tieners.
1: Ook gezellig.
0: Ja, zeker gezellig. Lekker meezingetje van Marco Borsato. En je hoeft

0: En Robert van Hemert en Rapido. Rapido. Paradeplaat deze week. We komen zo meteen nog even terug op... Want er komen best wel wat reacties binnen namelijk op de vraag... Wat voor wekker heb jij eigenlijk? We kwamen er echt per ongeluk zo'n beetje op dit verhaal. Ik word dus iedere ochtend wakker met vogeltjes. Ja, en dat begint heel langzaam. Dat bouwt dus op, dat volume heel zacht. En dan, je wordt niet... Jij wordt echt... Ik zou echt... loeiling worden, als ik dat zou horen 's ochtends. Ja, dan zou ik echt een humeur hebben de hele dag. Godsamme.
1: Moet je nagaan, dat is waar mijn humeur dus vandaan komt iedere dag.
0: Nou, dat snap ik het ook helemaal.
1: Ja, maar ik slaap zelfs door dit geluid, slaap ik gewoon nog wel eens doorheen. Ja, want meestal hoor ik de eerste niet.
0: Misschien hebben mensen tips hiervoor. Maar laat in ieder geval even weten, wat voor wekker heb jij? We zijn wel benieuwd.

0: weer twee en we zijn vandaag feestelijk. We hebben een feestelijke twee. Je kan stemmen in de NPO-luister-app op 10 jaar.
1: Ja, ik ga vandaag voor echt feest. En ik ga een beetje voor de regio waar mijn vriend vandaan komt.
0: Ja.
1: Cowboys en Indianen van de Dikdakkers.

mensen nog wel eens zeggen. Cowboys. Cowboys. En Indianen. Ja, ja, ja. Duidelijk, duidelijk. Ik ga daar tegenin. Ik denk erop en erover. Letterlijk. Want dit zijn de Lawine Boys. Zie

0: In de morgen. Twee strijd.
1: Met een liedje dan, hè? Lawine Boys en Seks met die Kale tegenover de Cowboys en Indianen van de Dikdakkers. Stemmen doe je dus in de NPO Luister-app.

0: Is het niet tijd voor een oude rammer?
1: Oude meuk is leuk.
2: Wil je blijven? Oké. Het heeft toch geen enkele zin als je me maar niet ziet als het jochie met de rozen.

0: 8. Ja, dat is het.
1: De donderdagochtend.
0: Wij doen een spelletje.
2: Marcel in de morgen. 2 strijd.
0: Met 2 hele feestelijke liedjes. Wat heb jij, Tinus?
3: Ja, ik ga vandaag voor 1 groot feest met de Dikdakkers, Cowboys en Indianen.

0: dan komen we straks met de uitslag tegen 8 uur. Vandaag droog met veel zon. Het wordt 17 tot 20 graden. En er staat een matige, zeer matige, noordwestenwind. 1:30.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat technologiebedrijven verder laat groeien. Afgelopen zomer werd duidelijk dat ABP geld weghaalt uit de VS. Dat geld zat in Amerikaanse staatsobligaties en techbedrijven. Nu wil het pensioenfonds bijdragen aan de groei van Europese technologiebedrijven. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij worden met AI gezichten van mensen in pornobeelden gemonteerd. Het overkwam de Kamerleden zelf ook, vertelt Suzanne Kreuger van Pro.
2: Deze beelden blijven rondzwerven op het internet. En dat is wat ons betreft ook heel erg belangrijk. Dat eigenlijk makers vervolgd worden. Maar natuurlijk ook dat gewoon die sites offline gehaald worden. Zodat die beelden niet eindeloos blijven rondzwerven.
0: Ja, dat snap ik, ja. Maar heb je daar wel eens over nagedacht? Dat je hoofd ergens op wordt geprojecteerd. En dan dat je in een filmpje zit waarin je niet hebt meegeacteerd, zeg maar.
3: Ja, dat is niet best.
0: Dat is toch... Ja. Ik zit daar wel zo van, ja... Kijk,
3: en het lijkt tegenwoordig ook allemaal zo echt, hè? Dus dan geloven mensen het ook niet snel zien. Dat is echt verschrikkelijk.
0: Ze me dan in een pornofilm neerzetten, doe het dan met een... toch, ja. Ik bedoel, het kan ook meevallen. Dat je denkt, nou, kom er wel aardig uit. Ik ben aardig toebedeeld. Ja, dat kan ook. Nee, jongens, laten we eerlijk zijn, dat wil je niet, hoor.
3: Nee, echt niet.
0: Verkeersinformatie van de ANWB. De A4 Rotterdam-Antwerpen tussen Dinteloord en Steenbergen. 3 kilometer door een politieonderzoek. De A12 Duitse grens Arnhem voor Duiven. Daar is het flink mis door een ongeluk. 60 minuten extra, de linker rijstrook is dicht. Duurt het ongeveer 8 uur vanochtend. De A16 Breda-Rotterdam voor Zwijndrecht. 30 minuten extra rijden. En de A58 van Tilburg naar Eindhoven voor Best. Daar heb je een kwartiertje door een kapotte auto.
4: NPO Sterren NL.

dat je alles mag van mij. We hebben wel een hele spannende tweestrijd, Tinus. Dat hebben we de hele week al. Maar het zit vandaag ook weer heel dicht bij elkaar. Wie maakt ons los van elkaar? Stem op je favoriet van deze twee. Kom.

Ik ga daar tegen in met deze ontzettende feestmaker. Lekker man, als je nu onderweg bent, meezingen. Maar wil je dit liedje, dan zul je toch nog

0: is. Ja, maar dat is geen betaaldienst, dan een gratis dienst die wij hebben. Dus doe je best. Dan ben je onderdeel van dit programma en dat waarderen wij. Want we doen dat graag met onze lieve luistervrienden en vriendinnen. We hebben een klein dingetje opgehouden. Hoe kwamen we er eigenlijk bij die wekkers?
1: Omdat ik zo lekker had geslapen vannacht.
0: Oh ja, dat was het, ja. De wekkers. En toen zei ik van, oh ja, maar ik heb zo'n lekkere wekker 's ochtends. Ik word namelijk wakker 's ochtends. En ik zal jullie laten horen. Dan moet ik hem er weer eventjes bij pakken. Dat zit op de handige telefoon met een appeltje. Daar zit hij. En dan komt hij, hoor. Ze worden heel langzaamaan. Wordt het volume opgevoerd. Hoor eens. Daar komen ze. De early birds. Daar zijn ze.
1: Sorry, echt dwars doorheen slapen.
0: Dit is 's ochtends om 3:30. Komen die vogeltjes naast mij. Worden ze... Kijk, alsof ze bij me op het schouder zitten, zeg maar. Maar ik word er echt heerlijk wakker van.
1: Oh ja, en dit is 9:45 in het bed van Tinia.
0: Hoe laat is dat? 4:15?
1: Ja.
0: 4:15. Holy, ja, ik zou echt zo bloedzagrijnig gaan worden hiervan.
1: Ja, maar echt, zelf deze hoor ik 4:15 niet altijd.
0: Ongekend.
1: Ik heb meerdere staan namelijk, om de 10 minuten sowieso eentje. En meestal hoor ik hem, ja, ik hoor hem heel vaak soms, maar...
0: Jij slaapt tegen het coma aan.
1: Ja.
0: Rob die zegt, mijn wekkergeluid is goedemorgen, goedemorgen zonneschijn. Goedemorgen, goedemorgen.
1: Oh, dat is ook
0: gezellig. Oh, die is wel leuk, ja. Maar die zou het ook wel even kunnen doen, inderdaad. Van de Wannabes. Die kan ik wel even draaien. Dat is wel een leuk liedje.
1: Dan maken we het rond, hè?
0: Dan maken we hem rond. Ja. Wakker worden van Jochem Meijer, zegt Musky.
1: Oh ja, dat is ook goed,
0: wakker
1: ja.
0: Wakker worden, oh, is mooi. Eens even kijken wat we hier nog meer hebben. Er zit heel veel in. Goedemorgen, Marcel. Ik word elke ochtend wakker door de week met de Wekkerradio. En die staat uiteraard op NPO Sterren NL. Rob uit Deventer. Leuk. Mijn wekker is het lied van André Hazen, zegt Henk Aarts. Dat is het lied Bloed, Zweet en Tranen. Dat heeft hij altijd. Ah, oké. Okay. Ik heb geen wekkergeluid. Mijn telefoon trilt alleen. En ik word wakker, zegt Laurens.
1: Oh, wat knap.
0: Dat is heel knap. Ja, dat vind ik knap. En hier komt iemand met een audio-appje. Dit is mijn wekker, zegt Marco. Wat is dit dan? Nou, dat is wel vrolijk.
1: Ja, het is wel vrolijk. Ja. Melvin zegt, ik moet een puzzel oplossen om de wekker uit te kunnen zetten.
0: Oh ja. Dat is ook goed.
1: Oh my lord, dan moet je gewoon eerst gaan zitten puzzelen... nog na gaan zitten denken, ook als je net wakker bent.
0: Ik denk dat het ook is merendeel voor de mensen die snoezen.
1: Ja, dat zou voor mij ook goed zijn.
0: Om dat tegen te gaan.
1: Ja.
0: Want ik had iemand op de ADD-cursus ook die zei... ik heb nu een ouderwetse wekker en die heb ik bovenop mijn kledingkast gezet. Dus die zet ik dan 's avonds en dan 's ochtends dan moet ik eruit om de dingen uit te zetten.
1: Ja, die heb ik van jou ook gehad. Alleen hij zit nog steeds in de doos voor mijn verjaardag vorig jaar. Of voor Sinterklaas, ik weet het niet meer.
0: Ja,
1: omdat
0: geven.
1: Dat zo'n analoge ding is en dat moet anders ingesteld worden. En ik snap er niks van.
0: Dan kom je dan nemen de dingen even hier mee naartoe en dan stel ik hem voor je in.
1: Oh, dat is goed. Dan neem ik hem morgen even mee.
0: Doe maar eventjes.
1: Het ligt namelijk al een jaar in de doos.
0: Nou, dat is verschrikkelijk. Ik geef je nooit weer een cadeau. Mitchell die zegt, ik heb krekels als wekker. Martijn die zegt, ik heb geen wekker. Ik heb de biologische wekker. Dat is heel knap als je daarop vertrouwt. Dat is heel knap. Die voor mij doet het ook aardig, moet ik zeggen, hoor. Maar om er nou helemaal op te vertrouwen. Michel zegt, morgen Marcel, ik heb het geluid van Defcon 1. Defcon 1. Wat heb je dan? Wat is dat geluid van Defcon 1?
1: Ik heb hardcore...
0: Wat is daar een soort...
1: Het geluid van Defcon.
0: Nou, dat zal een soort tune zijn, denk ik.
1: Het geluid.
0: Ik weet wat Defcon 1 is, natuurlijk. Hardstyle toestanden. Ik weet niet, ik heb geen idee. Mijn wekker is wakker worden van Jovink. Oh ja, die is ook goed. En al jaren sta ik op met de Wannabes, zegt Michel, een andere Michel. Ik heb de wekkerradio. Is daar een soort...
1: Het geluid van Defcon.
0: Nou, dat zal een soort tune zijn, denk ik.
1: Het geluid.
0: Ik weet wat Defcon 1 is, natuurlijk. Hardstyle toestanden. Ik weet niet, ik heb geen idee. Mijn wekker is wakker worden van Jovink. Oh ja, die is ook goed. En al jaren sta ik op met de Wannabes, zegt Michel, een andere Michel. Ik heb de wekkerradio op Sterren NL, zegt Frans.

0: leuk.
1: Henry zegt Axel F. van Beverly Hills Cop. Ja, maar, die is ook goed.
0: Maar ja, dit is even een boemervraagje van mij. Want hoe doen jullie dan allemaal die liedjes als wekker dan? Want dat lijkt me ook wel gezellig. Maar hoe doe je dat? Want dat moet je toch... Ik weet vroeger dat je dat moest kopen.
1: Ja.
0: Ook als ringtone en zo. Maar hoe doe je dat dan als wekker? Kan iemand mij daarbij helpen?
1: Een mp3'tje aanlinken, toch, volgens mij? Ik heb dat ook nog nooit gedaan, hoor. Ik doe dat. Ik heb gewoon de standaard
0: dingen. Ik heb wel een appeltje als telefoon. Als iemand mij even kan helpen, dan...
1: Dit is die wekker. Ik heb net al die films weer gekeken van Beverly Hills Cop. Mooi. Ik word gewekt door het nummer Goedemorgen, Goedemorgen, Goedemorgen van Parla en Pardoe. Oeh ja. Oh ja, dat is natuurlijk het liedje van de Wannabes, maar dan met een beatje eronder. De pieper van de brandweer als wekker. Oh. Oh ja, dat is ook wel mooi. Sterren NL, top 25 als wekker. Oh, dat kan natuurlijk. Kun je dat een programma, kun jij dat ook in de NPO luisterapp, kun je dat ook aanzetten als wekker?
0: Ik heb het nog nooit geprobeerd.
1: Kill Bill Whistle. Oh ja, Kill Bill Whistle. Ja, die ken ik ook. Dat is een tunetje. Ik heb een stil alarm. Mijn horloge begint te trillen. Jan de Pelletboer. Jeetje, wat een wekkers allemaal. Ik gebruik wakker worden. Ik heb als wekker Henk Westbroek, zegt Hidde. Zelfs je naam is mooi. Oh, jochie. Ik heb het geluid vouw open op iPhone als wekker. Wat is dat vouw open? Ken ik ook niet.
0: Hier zegt iemand dat hij het dorp heeft als wekker, een nummertje. Maar dat is toch een heel... Dat is toch, ja, daar slaap je toch dwars doorheen.
1: Dan zou ik ze eerder 's avonds opzetten om te gaan slapen.
0: Ja.
1: Tim zegt, ik heb slaapapneu. Ik slaap al 3 maanden niet. Geen wekker nodig dus. Oh, dat lijkt me lastig, Tim. Daar is wel wat voor, hè, het een en ander.
0: Ik heb dat vouw open, heb ik trouwens even hier voor me. Zullen we het even horen?
1: Ja, doe maar even. Ja.
0: Hier zou ik ook echt dwars doorheen slapen.
1: Ja, dat is... Oké. Okay. Nou, dank jullie wel voor alle leuke reacties. Dat zijn heel veel verschillende reacties. Je bent ook de enige die dat heftige terrorgeluid
0: heeft. Ja, niemand voor de rest deze wekker.
1: Doe hem nog 1 keer.
0: Ja,
1: Doe hem nog 1 keer erbij. Dat is echt niet normaal wat zij heeft. Dat is alsof het de eerste maandag van de maand is, zeg maar. En dan nog... Attentie, attentie. Oh, niet te geloven, zeg.
0: Ja.

0: Nicolai en Tinto de Verano.
1: Marcel in de morgen. Tweestrijd.
0: Oké, we hebben nu echt iedereen even nodig. Als je in de gelegenheid bent, dat wel. Ik wil je nergens tot dwingen. Ik sta hier niet met een mes op de keel. We hebben nog 2 minuten om een stem te ontvangen van jou. Als je nu naar de NPO Luister-app gaat, onderin even op radio klikt, het kanaal van Sterren NL even kiest en dan op bericht klikt, dan zie je een polletje. En dat polletje bestaat uit 2 liedjes, Tinia. De ene...
2: Cowboys en Indianen van de Dikdakkers.
3: Kom pak je lasso van, zo van.

0: De tent moet op zijn kop. De laatste voor het nieuws van 8 uur. Zo, dus er wordt nog even de keel geschraapt hier aan mijn linkerzijde. Sorry. Voor de kijkers thuis rechts.
1: Ja, ik moest even de keel schrapen voor deze uitslag. Want ja. Het is nogal een bijzondere uitslag.
0: Hoezo?
1: Vind ik. Nou ja, omdat dit liedje, dit hoor je niet zo vaak, nee, wat gewonnen heeft.
0: Nee, het heeft natuurlijk ook een reden, denk ik altijd. Wat is het?
1: Nee, het is een hartstikke leuk liedje. Want met 58% van de stemmen heeft gewonnen Cowboys en Indianen van de Dick Dakkers.
0: Van harte.
1: Dank je.
0: 2-2. Ja. Ik ga er morgen vol in.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die mediaorganisaties hadden aangespannen. Volgens de rechtbank heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd bij het afnemen van de accreditatie. Vorig weekend verloren de media de toegang omdat hun berichtgeving de regering niet beviel. En andere mediaorganisaties boycotten daarna de persbijeenkomsten van het Witte Huis. Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, wil 1 miljard euro investeren in snel groeiende Europese bedrijven. ABP zegt dat Europa veel talent en technologie in huis heeft, vertelt economieverslaggever Roeland Müller.
3: En toch zien zij dat heel veel bedrijven, kleinere bedrijven die nog willen groeien, vertrekken naar Amerika. En zij zeggen ja, er is meer kapitaal nodig, want dat kan ervoor zorgen dat die innovatie en de werkgelegenheid binnen Europa kan blijven.
2: De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost transportbedrijven minstens 600.000 euro per dag. Dat schatten de brancheverenigingen TLN en Delta Links na een rondvraag onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester van de stad 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen iets warmer, dan wordt het 19 tot 23 graden.
4: Oeh, lekker.
2: Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. De A4 Rotterdam-Antwerpen tussen Dinteloord en Steenbergen. 3 kilometer door een politieonderzoek. Je kan daar het beste omrijden via Roosendaal over de A59, de A17 en de A58. Inmiddels is de tijd wat vooruitgeschoven. 9 uur wordt pas verwacht dat de weg weer open is. De A12, Duitse grens richting Arnhem, tussen de grens en Duiven. Een uur extra door een ongeluk. De weg is gelukkig weer vrij. En de A16, Breda-Rotterdam voor Klaverpolder, een half uur. Kapotte auto op de A58, Breda naar Eindhoven, tussen De Baars en Oorschot. Daar doe je er 20 minuten langer over.
1: Marcel de Vries.
4: Dat betekent lekker doorrijden vanochtend.

0: En dat interesseert me echt geen ene reet. Oh, dat denk ik vaak. Zit ik nu net te denken.
1: Oh, ja, ik heb ook zo vaak.
0: Heel vaak dat ik denk, oh, nou ja, interesseert me niet zo. Is goed, laat ik het dan maar, laat het maar gaan. Laat de ander maar, ach, ratel maar even door, denk ik dan.
1: Ja, heb ik ook wel last van.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja.
1: Vooral ook wat mensen denken ook.
0: Wat?
1: Wat mensen denken, dat interesseert me ook vrij weinig.
0: Oh ja, dat heb ik ook. Ja, daar heb ik echt scheid aan.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Er zijn mensen die trekken dat wel, zich wel aan, ja. Wat een ander van hun vindt. Nee, heb ik nooit. Mensen vinden toch altijd wat.
1: Ja, altijd.
0: Altijd. Er valt altijd wel wat te zeuren. Dat is hetzelfde als mensen...
1: Maar zo zitten wij Nederlanders denk ik ook wel een beetje in elkaar.
0: Nou, de mens aan zich, denk ik. Want je hoort op televisie, dan wordt er ook wel eens gepraat over andere televisieprogramma's. Ja, dan denk je, ja... En je hebt ook een podcast dat gaat over radio. Ja, als ik radioprogramma's ga luisteren, vind ik ook over... kan ik ook overal wel wat vinden. Ja. Maar ja, we moeten wat minder van elkaar vinden. Gewoon je lekker je ding doen, man. He? Vind je niet?
1: Eerst naar je eigen kijken.
0: Zo is het. We gaan zo meteen nog even spelletjes spelen. Want gisteren hebben we daar best wel leuke reacties op gekregen. En het popte even bij me op. Ik denk, dat gaan we gewoon even spelen. Waarom niet? Maar we doen vandaag andersom.
1: Ja.
0: Dan kom jij zo meteen met een fragment van een persoon. En dat doen we omdat ik namelijk heel weinig weet. Ik ben er heel slecht in. Nou ja, ik weet wel veel, maar ik herken ze nooit. Dat moet je mij niet vragen.
1: Ja, maar je had gisteren ook al een heel lang fragmentje. Dus even kleine feedback. Ik heb hem vandaag nog net geen 2 seconden.
0: Oh.
1: Dus het is echt een snippet van de
0: zit
1: stem.
0: Zit daar de crux?
1: En ja, ik denk het wel. Want doordat je hem gisteren wat langer afspeelde... hoorde ik op een gegeven moment wel wie het was.
0: Oké. Okay. Nou, laat het zo even horen. Baasjes van honden met een verhoogd risico op bijtincidenten... moeten mogelijk verplicht op cursus. Staatssecretaris Silvio Erkens die wil dat zij in de praktijk leren... hoe ze veilig met hun hond omgaan. Welke honden precies onder die regel gaan vallen? Dat worden honden zocht. Voor alle andere hondenbezitters moet er vanaf 2027... een vrijwillige basiscursus komen. Het kabinet wil vanaf 2030 een suikertax invoeren... op producten met meer dan 6% suiker. Uit onderzoek in opdracht van de voedingsindustrie... blijkt dat veel Nederlanders daar niet voor willen betalen. Bijna de helft accepteert bijna geen prijsverhoging... en mensen die nu al boodschappen doen in Duitsland of België... zeggen dat nog vaker te gaan doen. Ja, de suikertax. Ik heb geen idee, hoor. Ik ben daar nooit...
1: Wordt dit pakje appelsap wat wij nu aan het drinken zijn ook wel duurder? Want ik zit hier even schrikbarend te kijken naar de voedingswaarde. Weet je wel niet hoeveel suiker er in dit pakje appelsap zit?
0: Nee,
1: 9,1 gram.
0: Nee, ik kijk alleen maar naar de calorieën. 39, denk ik. Oh, dat kan prima. 39.
1: Ja, 39 calorieën, nou, maar wel 9,1 gram suiker.
0: Oké. Okay. Wanneer zeg jij, regisseur van dit programma, wanneer wil je het spel spelen? Nu gelijk?
1: Ja, doe maar.
0: Ja? Of gaan we
1: dan moet ik hem nog wel even... Ik zit
0: even we doen eerst wel even een liedje draaien.
1: We doen eerst wel even een liedje.
0: We gaan zo meteen het spel spelen. En dan maak jij een andere kant van de radio, dus kans op prijzen. Hoe dat zit, we leggen het zo meteen even uit. Eerst muziek.

Vandaag droog, veel zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Ik moet eerlijk zeggen, ik zie het zonnetje nog niet doorbreken in Hilversum. Bij een matige noordwestenwind. En morgen wordt het nog iets warmer. Gaan we richting de 23 graden.

0: mijn nacht heb. Daarvoor 3 J's en je zit in mijn hoofd. Ik denk dat we een lastige opgave krijgen, want 10 jaar die zit hier, die heeft een plannetje gesmeed. En ik zie al staan hier een opgave voor het spel. Gisteren kwam ik ineens met een spelletje. Ik dacht, ach, dat doen we even 1 keer. En het is eigenlijk wel leuk bevallen. En nu draaien we de rol een keer om. Gisteren kwam ik met een opgave en vandaag kom jij met een opgave. Maar ik zie hier 1 seconde staan. Ik weet überhaupt al heel weinig te raden als het gaat om stemmen. Ik herken er niet zoveel stemmen.
1: Nou, er wordt best veel gezegd in deze 1 seconde.
0: Oké, we komen erachter. Attention. Raad wie er praat. Wij spelen het spel Raad wie er praat. Het werkt als volgt. Ik laat zo meteen een fragment horen en ik weet dus echt niet. En jullie zullen denken, ja, dat weet je toch allemaal, jullie praten met elkaar. Ze heeft niks gezegd.
1: Nee.
0: Ik heb het ook niet gevraagd, want ik wil het met jou aan de andere kant van de radio raden. Dus je mag me helpen, heel graag zelfs. En de prijzen gaan niet naar mij, maar naar jou als je het goede antwoord weet en in de uitzending komt. Dus stuur zo meteen de naam van de persoon waarvan je denkt dat je hem hoort. En dan maak je kans op een leuk prijspakket. En dan help je mij ook mee, want we moeten het wel even oplossen, dit spel. Is hier iets over te zeggen of zeg je van gewoon op play drukken?
1: Ik zou zeggen, gooi hem erin.
2: En wat ik ook wel opvallend vond...
0: Hé?
2: En wat ik ook wel opvallend vond...
0: Nou, het is een vrouw. En wat ik ook...
2: En wat ik ook wel opvallend vond...
0: Nee, ben nu al blanco, echt serieus. Hé?
2: En wat ik ook wel opvallend vond...
0: Is ze heel bekend?
1: Ja.
0: Hoeveel vragen mag ik stellen eigenlijk?
1: Nog één.
2: En wat ik ook wel opvallend vond...
0: Dit is tv, dat hoor je zo. Dat is het geluid, herken ik wel.
1: Oh, dat vind ik knap. Ja, het is wel tv, ja.
0: Ja, het is tv, dat hoor je. Boah. Eens even kijken, wat voor vragen kan ik nog stellen? Komt er uit een talkshow?
1: Ja.
2: En wat ik ook wel opvallend vond...
0: Het zal een tafelgast zijn ergens... Of is het...
1: Nou, dit is wel even genoeg vragen nu.
0: Oké.
1: Moet niet te makkelijk worden.
2: En wat ik ook wel opvallend vond...
0: Doesn't ring a bell. Bij mij, het is ook geen blackout, of ik weet het echt niet.
1: Nou ja, luisteraars, als jij het wel weet...
0: Ja.
1: Ga Marcel helpen, want anders gaan we er niet uitkomen met jou, denk ik.
0: Waarom zo'n kort fragment
1: ook? En dat is dus ook de bedoeling, want ga nu maar de naam appen waarvan jij denkt van dat is er.
0: Maar als we hier voor 9 uur niet achterkomen, dan blijven de prijzen in de kast.
1: Dat denk ik wel, ja.
2: En wat
1: zo
2: ik
1: streng
2: ook wel
1: ben
2: opvallend
1: ik.
2: Vond,
0: oh, sorry, wat
2: en wat ik ook wel opvallend vond...
0: Ja, ik weet het echt niet. Wat zeg jij?
1: Zeg, zo streng ben ik.
0: Jij bent heel streng, ik hoor het, ja. Nou, jongens, raad met mij mee. Tenminste, help me in ieder geval, want

0: Martin. Billy Dans, ik hoor niks geks.
1: Praat. Wie praat.
0: Ja, dat is een oud spelletje wat ik denk zo'n beetje, nou, denk wel 15 jaar geleden voor het eerst speelde. En toen was het misschien ook al 100.000 keer bedacht, maar ik dacht, ach, leuk, gisteren. Doe dit weer eens even, raad wie je praat. Gewoon even een stemmetje aan jou laten horen. Ik wilde het gewoon even met jou spelen. Toen dacht ik, nou, misschien ook wel leuk om een prijs aan te hangen. Dat luisteraars er ook wat aan hebben. Toch?
2: Ja.
0: Anders hadden we dit net zo goed buiten de uitzending kunnen.
2: Voor saus.
0: Voor saus. Dus, maar vandaag zijn de rollen omgedraaid. Want Tinia die komt met een fragment. En ik ben hier heel slecht in. Dit soort dingen.
2: Heb je enig idee?
0: Je kan met mij wel hitster spelen. Dat zou ik wel willen.
2: Oh,
0: dat,
2: ja.
0: Dat, ik denk dat het wel aardig goed kan. Nee, ik heb geen idee. Echt niet.
3: En wat ik ook wel opvallend vond.
0: Nou, ergens gaat er een belletje rinkelen. Maar het komt uit een talkshow. Dat weet ik wel. Dat is ook te horen. Het is tv.
2: Laat ik het zo zeggen. Ik ga twee namen opnoemen die nu heel veel opkomen in de app.
0: Oh, ik wil al een paar erin gooien eigenlijk.
2: Nou, die fout zijn.
0: Oké, dat kan.
2: En voor de rest ga ik niet zeggen of dat het fout is. Okay. Want het goede antwoord zit namelijk al wel in de app.
0: Maar als
2: en anders
0: ik nu
2: ga
0: gewoon
2: ik
0: even een paar doen. Dan, en er zit, ik ga er drie noemen. En als het tussen die drie. Als het er niet tussen zit.
2: Nee, maar dan zitten misschien wel de goede namen tussen. Dan moet ik het nu al verklappen zometeen.
0: Nou ja, dan heeft die persoon gewonnen.
2: Ja, dat kan ook. Nou, doe maar.
0: Ja, dat hoeft niet.
2: Nou ja, zal ik zelf anders even de foute antwoorden zeggen.
0: Dan is de kans nog groter dat we gaan raden, want dan ga ik ook nog drie geven.
2: Ja, maar dan ga ik niks meer zeggen.
0: Nee, dat kan niet, want we moeten wel een winnaar hebben.
2: Wil je nu al een winnaar hebben dan?
0: Nee. Ik ga zeggen dat het. Oké, Patricia komt met het antwoord Angela de Jong.
3: En wat ik ook wel opvallend vond.
2: Nee, dat is het niet.
0: Oh. Ja, deze stem ken ik niet zo goed. Ik gooi hem er toch in. Max Hageman zegt Lale Gül.
3: En wat ik ook wel opvallend vond.
2: Nee.
0: Zo niet?
2: Nog eentje.
0: Ja, ik denk dan toch deze.
3: En wat ik ook wel opvallend vond.
0: Merel Ek.
2: Nee.
0: Hè? Nou, dat dacht ik. Ik had namelijk net al in de eerste ronde dacht ik echt Merel Ek.
2: Jij dacht
3: en wat ik ook wel opvallend vond.
0: Nou, dat is het.
3: En wat ik ook wel opvallend vond.
2: Dit is niet Merel Ek.
0: Nou ja, zeg. Nou, dan weet ik het echt niet. Nou, dan moeten luisteraars nu ingrijpen. Jongens, grijp je kans. De prijzen liggen voor het oprapen.
2: Ik snap het wel hoor, dat je denkt dat Merel Ek was.
0: Ja, Merel Ek hoor ik hier een beetje in.
2: Ja, ik snap het wel.
3: En wat ik ook wel opvallend vond.
0: Niet?
2: Nee.
0: Nou ja, je weet het ook. Je hebt het zelf gemonteerd, dus. Oké, jongens, kom met het goede antwoord, alsjeblieft. Help me hieruit op de hand, dan zijn we er vanaf. En dan kunnen de prijzen ook naar iemand toe. Laten we het zo doen. Ja? Akkoord?
2: Ja, akkoord.
0: Ja. Je bent als een opzichter zit je nu op.
2: Ja, ik ga niks zeggen. Okay. We gaan tanden op elkaar.
0: Ja, ik hoor het. Dat is ook wel eens lekker.

0: Dit was Fons. Nee, wat zeggen? Kafka was het. Ik zou Fons nog draaien, inderdaad. Die staat nog bij mijn de draailijst. Kafka. Ik was even met... was even afgeleid, 10 jaar. Ik zit nog steeds met die opgave in mijn hoofd. Ik kom er maar niet uit. Ik kom er zo meteen even op terug. Vind je het goed?
1: Ja, dat is goed.
0: Oké, gaan we eerst even naar de serieuze business. Weerbericht. Jan de Weerman.
2: Hij voor

0: schijnt de zon misschien vandaag.
1: Ja, Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel. Goedemorgen, Tinia. Goedemorgen, Clubje. Vanochtend is er al vrij veel zon en het is droog. De wind komt uit het noordwesten en die is vrij krachtig. De temperatuur vandaag 19 tot 21 graden. En hier rond de spreuk,
3: ja.
2: Als de muggen dansen, dan is het met de regen gedaan.
3: Oké. Janneman, dankjewel. 8:55.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die mediaorganisaties hadden aangespannen. Volgens de rechtbank heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd bij het afnemen van de accreditatie. Vorig weekend verloren de media de toegang omdat hun berichtgeving de regering niet beviel. En andere mediaorganisaties boycotten daarna de persbijeenkomsten van het Witte Huis. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost transportbedrijven minstens 600.000 euro per dag. Dat schatten de brancheverenigingen TLN en Delta Links na een rondvraag onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden.
3: 6 ton per dag, dat is een hoop geld.
5: Jo.
3: Allemachtig. Dankjewel, dan gaan we naar de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn 3 files te melden die er echt toe doen. Het is een stuk drukker hoor, 400 kilometer staat er nagenoeg. En dit zijn de bijzonderheden. De A9 Amstelveen-Alkmaar voor Haarlem-Zuid. 3 kwartier door een ongeluk, 2 rijstroken dicht. De A12 Den Haag richting Utrecht voor Woerden, 59 minuten door een ongeluk. En de A59 Knopend Zonzeel naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en Vlijmen. Daar heb je 19 minuten.
6: Praat. Wie praat.
3: Mag ik nog 1 schot voor de boeg doen? Mag dat? Of
5: okay,
3: niet?
5: Oké, eentje. En wat ik ook wel opvallend vond...
3: Nou, die is het ook niet. Maar Tina Nijkamp.
5: Nee.
3: Is het net al. Jammer.
0: NPO Sterren NL.
3: Ik heb het geprobeerd.
0: In Nederlandstalige muziek.
3: Ja, met een leuke classic van de Frank Boeijengroep.
0: En

0: Fons Chauffeuring. Vrolijke Fons. En Feesie. Attention.
1: Praat. Wie praat.
0: Ik denk het te weten inmiddels.
2: Ik ben benieuwd.
0: Ja.
2: En wat ik ook wel opvallend vond...
0: Ik heb al iemand onder de knop hangen. Ik heb het nog niet besproken met deze persoon. Maar ik denk dat zij het goed heeft. En als dat nou niet zo is, mag ik dan nog twee mensen bellen?
2: Ja.
0: Oké. Ik heb aan de telefoon Laura. Hallo, Laura.
3: Hallo.
0: Hallo. In de auto zit je, hè?
3: Ja, ik ben inmiddels even gestopt.
0: Oh, heel goed. Oh, heel goed. Waar ga je naartoe?
3: Weer naar huis. Ik heb de kinderen naar school gebracht.
0: Oh, top. En nu heb je de hele dag voor jezelf?
3: Nee, nog werken. Op de boerderij.
0: Dat stopt nooit.
3: Nee.
0: We hebben een fragmentje en ik weet het dus niet. Maar als wat ik lees, en jij bent niet de enige die het heeft ingestuurd...
2: En wat ik ook wel opvallend vond...
0: Denk ik dat jij het goede antwoord hebt. Dus we gaan erachter komen. Als jij het noemt, dan mag Tinia het beamen.
3: Ja, nou, ik denk dat het Noah Falen is.
2: Het is goed.
0: Ja! Laura, gefeliciteerd. Ik ben heel blij voor je.
3: Ja, dankjewel. Ja. Superleuk.
0: Jij krijgt de prijzen. Super.
3: Oh, super.
0: Ja, daar zijn we er mooi van af. Daar zijn we lekker van afgekomen.
2: Ik dacht echt nog dat je de verkeerde had, namelijk.
0: Nee. Ik zag het zo vaak binnenkomen.
2: Het is goed.
0: Ja! Yes! Laura, gefeliciteerd. Ik ben heel blij voor je.
3: Ja, dankjewel. Ja. Superleuk.
0: Jij krijgt de prijzen. Super.
3: Oh, super.
0: Ja, daar zijn we er mooi van af. Daar zijn we lekker van afgekomen.
2: Ik dacht echt nog dat je de verkeerde had, namelijk.
0: Nee. Ik zag het zo vaak binnenkomen. Je was niet de enige, maar ik heb...

0: Nou, ik heb de cola weer een beetje herontdekt. Ik ben lange tijd van de frisdrank af geweest. Daar bleef ik van af, zeg maar. Ja, dit is weer frisisme wat nu even opkomt. Ik heb weer een flesje cola in huis. Maar daar krijg je ook opgeblazen gevoel van, hè, als je genoeg drinkt.
1: Zo, niet normaal, ja.
0: Zeker te snel.
1: En vol ook. Je kunt echt van een blik cola kun je echt, of een grote glas cola kun je echt vol raken.
0: Maar dat was dus, dat was een of andere voedingscoach. En op internet, op Instagram, ik laat mij graag adviseren via de Insta. En die zei van, als je nou craving noemen ze dat?
1: Als je craving hebt,
0: dan heb je honger.
1: Ja.
0: Dan heb je trek. En dan, hij zei, doe dan een glas zero. Cola zero.
1: Ja, maar dan nog raak je ook wel vol van, hoor, vind
0: nou,
1: ik.
0: Nou, en dat zegt
1: door
0: hij dus.
1: Prik.
0: Nou, dan raak je dus vol van. En dan heb je heel weinig calorieën.
1: Ja.
0: Nou, dat wil ik even zeggen, opgeblazen. Toreador. Oké. Okay.
1: Mooi. Ja, mooi bruggetje.
0: Ja, mooi bruggetje naar de panda van gisteren. Want jij zat in de...
1: Of opgeblazen gesproken, ja.
0: Ja, de flinke opgeblazen panda had jij op je vizier. Jij was in een dierentuin. Maar ik vroeg me dan serieus af, wat voor geluid maakt eigenlijk een panda?
1: Weet ik niet, dat heb ik niet gehoord gisteren.
0: Ze geluid?
1: En dat weet ik eigenlijk niet.
0: Dat is wel grappig. Ik heb ooit ontdekt dat de kameel, dat wist ik dus ook niet, dat is... Dit is een kameel.
1: Ja.
0: Dat is een kameel. En dan heb je nog een trekuil. Dat is
1: dat. Dat weten we.
0: Maar wat maakt een panda voor geluid?
1: Ik heb geen idee. Ja, ik ben eens gisteren met mijn neefje en nichtje en mijn vader en moeder ben ik het dierentuin geweest.
0: Burgerlijk. Burgerlijk?
1: Ja, nou, nog burgerlijker zelfs. Want mijn neefje en nichtje die vinden de camper van mijn vader en moeder helemaal geweldig.
0: Ja?
1: Dus we zijn er gisteren met de camper heen geweest.
0: Nee.
1: Ja. En die vonden dat helemaal fantastisch, die kids. Dus wij met die camper daarheen, nou, een bolderkar mee. Want ja, ze waren al allebei op school geweest. Ochtends, ja, dus ja, die waren doodop natuurlijk. Dus ze houden ze echt niet vol.
0: Nee.
1: Maar wij liepen op een gegeven moment bij het panda gedeelte.
0: Pandaverblijf, ja.
1: Het pandaverblijf. En daar zat een panda toch een partij heerlijk te genieten.
0: Van zijn bamboetje.
1: Van zijn bamboetje. En ja, die zat daar lekker zo onderuit gezakt.
0: Ja.
1: Zo heerlijk van wie maakt mij wat. En ik moest zo hard erom lachen. Ik dacht, dit moet ik even op de film zetten.
0: Ja, living the life.
1: Ja, dit is echt gewoon living the life, living the dream is dit gewoon.
0: Living
1: echt,
0: the dream.
1: Ja, echt. Kijk
0: zit
1: maar,
0: gevangen. Zit gevangen, ja, living the dream.
1: Nee, ja, dat is eigenlijk ook alweer zo.
0: Ja.
1: Maar volgens mij doen die mensen van de dierentuin heel goed voor die dieren zorgen.
0: Absoluut,
1: dus
0: zeker.
1: Die hebben zeker wel een fijn leven, denk ik, ondanks opgesloten zitten. Maar kijk maar even op mijn Instagram, want dan zie je dus die panda heerlijk genieten van zijn bamboe.
0: Dat is toch ook genieten? Het is een beetje zoals ik gisteren op de bank zat, wat het over craving. Ik zat, nee, maar gisteren lekker, ik zei tegen mijn zoon, ik heb geen zin om te koken vandaag, ik haal even patat. Nou, kan niet beter.
1: Ja, dat is lekker.
0: Dan moet je mij ook niet storen, dan is het ook living the life,
1: living,
0: hoor.
1: Living the life, ja.
0: Ik ga nog wel even opzoeken hoe nou zo'n panda, hoe die klinkt.
1: Ja,
0: of die überhaupt geluid maken. Daar komen we even op terug misschien. Of je hoort er echt helemaal geen donder meer van. Thuis.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland gaat investeren in de ontwikkeling van lasers waarmee drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Staatssecretaris Boswijk zegt dat drones een groeiende bedreiging zijn. Een Australisch bedrijf zou de lasers moeten leveren. Met die techniek is het uitschakelen van drones veel kosteneffectiever dan met Patriot-raketten die miljoenen euro's per stuk kosten. Hoeveel de aanschaf van de lasers kost, is niet bekendgemaakt. De parlementsverkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberaal-centristische partij PAM, blijkt uit de voorlopige uitslag. Die partij zit nu ook in de regeringscoalitie. De huidige grootste partij, RNI, levert flink in. Maar het belangrijkste signaal bij de verkiezingen van gisteren is de lage opkomst. De laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. De problemen op de A15 met de Zuurhofbrug kosten de transportsector minimaal 600.000 euro per dag. Dat is een schatting van Transport en Logistiek Nederland. De ondernemersorganisatie voor bedrijven in de Rotterdamse haven is bang voor nog meer schade.
2: Dat betekent gewoon als je op een dag 2 of 3 ritten zou kunnen doen en dat wordt flink minder, ja, dan kost dat heel veel, want je kan gewoon veel minder omzet draaien als bedrijf.
1: Het Nationaal Ereveld Loenen wordt uitgebreid met 1000 graven. Volgens de oorlogsbegraafplaats is die uitbreiding nodig, ook al is Nederland niet in oorlog.
3: Er vinden elk jaar herbegrafenissen plaats. Oorlogsslachtoffers uit eerdere conflicten die elders in Nederland op een begraafplaats liggen. En om uiteenlopende redenen wordt er dan een overleg met de familie soms voor gekozen om iemand te herbegraven en echt een laatste eeuwige rustplaats te geven hier op het Ereveld.
1: Vandaag wordt de uitbreiding ingewijd tijdens een speciale ceremonie. Dan het weer, veel zon, maar ook stapelwolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog. Het wordt dan 19 tot 23 graden.
4: Lekker.
1: Dit was het NOS Journaal.
4: Ismaël, dankjewel. Dan de files van dit moment. Het zijn er nogal wat. In totaliteit dan, ik noem er even 4 de grootste. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Aalsmeer en Knopend Raasdorp heb je een 30 minuten extra rijden door een ongeluk. De weg is dicht. Je kan het beste omrijden via Schiphol over de A4 en de A5. De A10 Knopend Watergraafsmeer naar Koenplein. Daar heb je voor Amsterdam-West 26 minuten door een ongeluk. Je wordt daar over de af- en oprit geleid. En de A12 Den Haag richting Utrecht voor Woerden een uur extra door een ongeluk. Gelukkig de weg weer vrij. A58. Dat is de laatste Breda naar Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Best. 15 kilometer, vertragingstijd, klein half uur.
0: Marcel de Vries.
4: Yes, goedemorgen. Zometeen de schaftlijst. Mooi lijstje weer vandaag.

0: Django. Django Wagner en zijn prachtige Bachata Bailando. Het laatste uur van de ochtendshow van deze donderdag.
1: Marcel in de morgen.
2: Schatlijst.
0: Beste Tinia, wie hebben we aan de lijn?
3: Wij hebben aan de lijn Jorg uit Liesel. En Jorg die werkt als hovendier.
0: Wat leuk, Jorg. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Marcel.
0: Liesel tussen Eindhoven en Venlo.
4: Ja, zeker, ja.
0: De middenin. Ben je dan Limburger of Brabander nog?
4: Brabander,
0: oké, helemaal goed. Zo voelde je je ook.
4: Ja, zeker.
0: En hart en nieren. Ja. Mooi zo. En hovenier, zit je al in de keet, zo te horen?
4: Ja, nou, wij net stenen geslepen voor een bestrating en nou even schaften, ja.
0: Ja, ben jij opperman?
4: Nee, 18 jaar. Ik zit nog op school.
0: Oh, je zit nog op school?
4: Ja, een opleiding.
0: Oké, je bent werken en leren is het dan?
4: Ja.
0: Ja, dus dan werk je dan 4 dagen of?
4: 4 dagen werken, ja, en 1 dag school.
0: 1 dag school, zo zit dat in elkaar, ja. En hoe lang is de studie nog?
4: Laatste jaar, 4 jaar gehad, nou dan.
0: Lekker man, dan ben je er vanaf.
4: Ja, gelukkig.
0: Tenminste,
4: wel.
0: Daar gaan we wel vanuit dan, hè?
4: Ja.
0: En Jorgen, wat en vandaag dan? Stenen slepen zeg je, moet er een terrasje in, wat is het?
4: Nee, gewoon een opret.
0: Oh, ook leuk. Meters maken.
4: Ja, meters maken, ja.
0: Klinkertjes?
4: Klinkertjes gewoon, ja.
0: Mooi. Medeklinkers?
4: Nee.
0: Oh. Dat is een tricky question dit. Hey, je hebt een prachtige lijst ingestuurd, Jorg. Is het al schaftijd bij jullie of is dat zometeen om 9:30?
4: Ja, wij gaan nou beginnen.
0: Helemaal goed. Dan wens ik je alvast een smakelijk bakje. Ik heb een prachtig lijstje van jou hier voor mijn neus. Ik ga daar onder andere uitdraaien Wolter Kroes met Wat een heerlijke dag. Volgens mij prima weer voor een strater.
4: Ja, zeker. Mooi weer.
0: Dat dacht ik ook. We gaan zo meteen Samuel Welten doen met Russo en Boom. Ben je meer van de nieuwe muziek of de oude?
4: Ik hou van eigenlijk van alles wat.
0: Dat is wat. Ja, en je houdt ook van normaal. En niet zomaar van normaal, want je komt echt wel met mijn favoriet van normaal ook. Dus dat waardeer ik ten zeerste. Je komt met Hummelo. Ben je echt een normaal aanhanger?
4: Nee, ik vind alles ken ik naar luisteren wat Nederlandstalig is.
0: Oké, breed. Hartstikke mooi. Smakelijk bakkie. Gaat de broodrommel nog open?
4: Ja, zeker.
0: Wat zit erin?
4: Een boterham met kaas vandaag.
0: Godverdamme.
3: Lekker man.
0: Oh. Ik wens je een heel smakelijk bammetje en een lekker bakkie.
4: Komt goed, jullie ook.
0: Dag Jorg.
1: Marcel in de morgen.
2: Schatlijst.

0: Marcel in de morgen.
1: Schatlijst.
2: Was voor Jorg uit Liesel. En Jorg die zit in de keet. En die zei...
3: Ik doe even een kop koffie.
2: Ja, ik zit aan de koffie. Lekker een bak koffie en een sneetje brood met kaas.
4: Met kaas.
2: Was het oude of nieuwe?
4: Weet ik niet.
2: Bij nieuwe bestaan in jong belegen is dat jong. Is jonge kaas is dat toch? Ik eet geen kaas namelijk. Ik ben geen kaaskop.
4: Nee, oh, nee, lekker man, kaas.
2: Nee, is af en toe gesmolten over de pizza, dat zou nog kunnen. En een tosti, dan houdt het op.
4: Mm. Ja, oh, ik kan me altijd wakker maken voor kaas.
2: Dan houden we dat eens even in onze grachten.
4: Ja, zeker hoor.
2: Ja, maar voordat we jou wakker hebben, dat weten we inmiddels... dan moet er bijna een kanon worden afgeschoten.
4: Ja,
2: want,
4: klopt.
2: Je bent niet vooruit te branden 's ochtends, uit bed in ieder geval.
4: Nou ja, ook überhaupt nee.
2: Nee,
4: ik lig echt heel diep in mijn slaap 's ochtends, ja.
2: Ja. Je kan je lijstje insturen voor deze schaftlijst... die wij hier dagelijks doen tussen, laten we zeggen, 9:15, half tien. Zoiets, nou, 9:10, 9:20, nou ja. Zoiets. 10 minuutjes muziek. Voor in de keet of tijdens je werk. Insturen doe je via de website...
4: marcelindemorgen.nl.
2: Bedankt, Ines. Monique Smit, Kido van der Graaf. Hoor je zo meteen naar Grapdamen. Nee, na, na.

0: Jannes. Blijf jij vanavond bij mij.
1: Marcel's oude platenkoffer.
0: Platenkoffertje vandaag met nou, divers koffertje, kan ik wel zeggen. Gewoon een echte regelrechte classic. Tot een classic die wel tegen een piraat aanneigt. En ik heb een echte jaren 90 plaat. Die, ja, je kent wel andere liedjes van hun, maar deze kende je nog niet, hè?
2: Deze kende ik echt nog niet.
0: Nee. Zal ik je zo laten horen. We beginnen even bij het begin. Keuze A is een echte klassieker van Rob de Nijs.

Dan hebben we keuze C, dat is een jaren 90 liedje van T-Spoon. Wat ze ooit hebben gecoverd, het origineel van Janis Joplin. En dit is de jaren 90 versie van T-Spoon.

0: waren met de boot op vakantie en dan kreeg ik een hitkrant. Daar stond dan alles in over de muziek. Prachtig.
1: Ja, jij hebt hitkrant. Ik had clipjes.nl.
0: Ja, had jij inderdaad, ja.
1: Ja, echt.
0: Ja, ja. Nou. Laat me weten, waar heb je zin in? Je mag stemmen in de NPO Luister-app op Rob de Nijs. Met zondag Kitty Kitty Kiss Me van Highway en Teaspoon Mercedes-Benz. Vandaag droog met veel zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Bij een matige noordwestenwind. En dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB met 4 files. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg 19 minuten. De A9 Amstelveen-Alkmaar voor Raasdorp 13 minuten door ongeluk. En de A10 knooppunt Watergraafsmeer naar Koenplein. Daar heb je voor Amsterdam-West een half uur extra. Opruimwerkzaamheden, 2 rijstroken dicht. Ook een half uur op de A16. Dat is de laatste Breda naar Rotterdam tussen Ridderkerk en Rotterdam Centrum. Kapotte auto, 2 rijstroken dicht.
2: NPO Sterren.

André Hazes en Leef. Ik heb drie liedjes in de koffer. Laat me nog snel even weten wat je wil. Ik heb Zondag van Rob de Nijs. Daartegenover Highway met En een leuk jeugdsentiment dingetje voor onder andere Jennifer. Ikzelf ook. Ik teken ook bij voor T-Spoon en Mercedes-Benz. Leuk, dat zijn de liedjes. Stemmen doe je in de NPO Luister-app. Je hebt nog een kwartier. Het is 10:30. Het is de hoogste tijd voor het entertainment nieuws.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen en douze points voor jullie fantastisch leuke uitzending.
0: Douze points. Ja. Oh, jij zit al in songfestivalsferen, zit je?
1: Ja, songfestivalsferen. Wat was het gisteren allemaal een hoop nieuws over het liedjesfestijn.
0: Nou, inderdaad, ja.
1: It gate on, om maar in jouw Friese terminologie te praten, Marcel.
0: It gate on. Ja, dat wil zeggen dat het gaat gebeuren.
1: Ja, vorig jaar waren we natuurlijk een jaartje afwezig. Ja. Omdat de Afro Tros vond dat het Songfestival zijn neutrale karakter verloren had. En volgende maand trok de Afro Tros er wederom terug om een deelname te doen vanuit ons land. Mm-hmm. Maar ja, gisteren is naar buiten gekomen dat het een gezamenlijk project wordt van de publieke omroepen, gecoördineerd door de NPO. En dat de NOS de voorbeschouwing en het verslag van de halve finales en de hele finale gaat doen.
0: Okay, ja.
1: Dus ja, het speculeren is begonnen.
0: Ja.
1: Wie gaat ons land vertegenwoordigen? Wie zouden jullie een goede inzending vinden?
0: Ja, ik denk dat 9 op de 10 gaat zeggen Davina Michel.
1: Ja, en jij Tine, ja?
2: Ja, ik weet het niet zo goed. Ik zou het vooral leuk vinden, echt gewoon een Nederlandstalig artiest. Gewoon.
1: Ja, ik zat er ook wel eens aan te denken, want we houden natuurlijk van het Nederlandse lied. En als ik één artiest altijd vind dat hij de zaal van links naar rechts kan brengen, is dat bijvoorbeeld ook zo Rob Kemps, zo'n snollebolletjes.
0: Dat...
1: Ja, ik zie dat. Ja, het is gewoon een hard op
2: denken. Dat is natuurlijk gewoon ook echt een act natuurlijk.
0: Ja.
2: Daar zit alle toeters en bellen aan.
1: Ja, dat is toch enig. En het is toch ook, ik wil wegblijven uit die politiek en zo.
0: Ja,
1: dus als
0: zeker.
1: We dan gewoon een beetje een gezellig jaar kunnen creëren.
0: Ja.
1: Waar de hele zaal een beetje gaat springen en doen.
0: Ja.
1: Dat zou toch enig zijn.
0: Ja, nee, zeker. Nou ja, ik ken er nog wel een paar goede zangers die wij hier ook regelmatig op zender hebben. Dus ja, er zijn genoeg die er wel naartoe kunnen. Ik zit meer te denken, ook vanuit de NOS, wie gaat dat dan presenteren?
1: Ja, dat is ook een goede. Daar zijn ze nu dus allemaal naar op zoek en wie dat gaat doen. Ja, zou jij het bijvoorbeeld leuk vinden, Marcel?
0: Nee.
1: Marcel en Tinia? Nee, nee.
0: Nee, joh, dat is niet aan mij besteed.
2: Voor de rest heb ik helemaal niks met het Songfestival.
0: Hartstikke leuk, maar ik denk dat een kenner moet dat doen.
2: Ja.
1: Oh, nou, ik hoor het al. We moeten door naar het volgende onderwerp.
0: Ja.
1: Nou, gisteren ik doe dit bijna nooit voor shownieuws, ben ik naar de rechtbank van Arnhem gegaan. En dat was het hoge beroep in de zaak van Bas Muis. Bas Muis is op 12 maart 2023 is hij onder valse voorwaarden naar een woning gelokt.
0: Ja.
1: Daar ging de deur dicht en is hij eigenlijk mishandeld en liep helemaal uit de hand.
0: Ja.
1: En ik zat in die rechtbank, het leek wel een speelfilm.
0: Oh.
1: Wat ik allemaal hoorde, wat daar is gebeurd. Op een gegeven moment kwam zelfs een spijkerpistool naar hem toe.
0: Zo.
1: Hij moest op een filmpje dingen herkennen dat hij iets met die vrouw had gedaan. Noem het dan maar op.
0: Wow.
1: Toen heeft hij uiteindelijk wilde die uit een raam springen. Dus is hij tegen dat raam maar gesprongen. Dat lukte niet. En toen heeft hij dus maar gezegd dat hij een hartaanval kreeg. Waardoor hij met de dader naar het ziekenhuis ging. En daar heeft hij toen de dans kunnen ontsprongen. Bram Moscovic zegt altijd tegen mij, onze bekende strafpleiter bij Show, dus van appelleren is riskeren. En dat gaat dan over een hoger beroep. En dat was in dit geval ook weer waar.
0: Ja.
1: Want de hoofddader had 24 maanden gekregen met 6 maanden voorwaardelijk.
0: Ja.
1: En nu ging de eis naar 28 maanden met 10 maanden voorwaardelijk.
0: Zo.
1: Ja,
0: maar was dit dan, hij had een vermeende affaire of zo,
1: ja,
0: had hij met een vrouw. Maar die vrouw was, en die man die hem gijzelde, dat was haar vriend?
1: Ja.
0: Zie ik het zo?
1: Ja, zo zie jij precies, Marcel. En dus hij had gezegd die man had gezegd, mijn moeder is enorm goede tijden, slechte tijden fan. En die heeft niet meer zo lang te leven. Die wil me graag een meet and greet. Die man zei dus van dat Bas Muis 15 jaar geleden met zijn broer die vrouw had seksueel misbruikt, zeg maar.
0: Zo.
1: En dus hij zei, ja, ik wil gewoon zien wat er gebeurt als Bas binnenkomt en hoe die reactie is op die mensen.
0: Ja.
1: Nou, die reactie was dermate voor hem overtuigend genoeg om dit extreme voorval plaats te laten vinden. Maar ik dacht, ja, dit mag je niet hardop zeggen, want het is natuurlijk verschrikkelijk. Maar dit is bijna gewoon een enge film.
0: Nou, dat is het. Ja, het lijkt wel een script inderdaad uit een thriller.
2: Ja.
1: Niet normaal. We sluiten het leuk af, want het is natuurlijk ook... hebben jullie B&B voor liefde gekeken, of niet?
2: Nee, Tom, sorry.
1: Oh, nee. Niet. Nou,
2: Ja, Marcel, weet ik niet. Ik kijk Marcel nu aan. Marcel, die
0: ja, snippets. Oh, yes, maar dat is mijn hele leven. Dat zijn allemaal snippets.
1: Allemaal snippets. Dat zijn allemaal snippets. Maar dan had je dus een Carolien, die woonde in Spanje.
0: Ja.
1: En die had de hele tijd iets met Ari. En Ari was vooral eigenlijk een beetje de hulp in haar huis. Ruimde de hondenpoepen of zorgde voor de tuin. Maar Ari is dus weer naar Spanje gevlogen om met Carolien te kijken hoe het verder moet.
0: Oh.
1: En Ari is wel streng in de wedstrijd. Want eigenlijk was altijd Carolien een beetje de dominante hand. En deed Ari gewoon wat Carolien zei. Alleen nu zegt Ari, ik blijf hier tot eind september. En dat is een liefdesultimatum.
0: Kijk.
1: Dat zijn de woorden, hè.
0: Goed zo.
1: En als het dat niet gebeurt, dan vlieg ik gewoon terug en zijn we goede vrienden. Ja. Maar dat is af en toe goed in leven.
0: Je moet af en toe de broek eens even goed aantrekken, ja. De broekriem.
1: Zo is het.
0: Ja,
1: zo is het.
0: Ja,
1: we
0: met
1: trekken
0: de
1: hem hard aan.
0: Je moet gewoon even laten zien wie de man is.
1: Bam.
0: Dat vind ik ook dom. Hè? Ja. Heb jij thuis ook de broek aan of...
1: Nou, hij luistert mee, dus dat kan ik me beter niet zeggen. Dan vlieg ik gewoon terug en zijn we goede vrienden. Ja. Maar dat is af en toe goed in je leven.
0: Je moet af en toe de broek eens even goed aantrekken, ja. De broekriem.
1: Zo is het.
0: Ja.
1: We trekken hem hard aan.
0: Je moet gewoon even laten zien wie de man is.
1: Bam!
0: Dat vind ik ook dom. Ja. Heb jij thuis ook de broek aan of...
1: Nou, hij luistert mee, dus dat kan ik me beter niet zeggen.
0: Heel goed.

0: Cheerio. Is hij op vakantie? Want ik zag net een foto bij jou.
1: Ja, ik zag dat hij met zijn vriendinnetje lekker aan het varen was in een tropisch kuuroord.
0: Oh, in een tropisch kuuroord. Ergens
1: bij een... Op een tropisch kuuroord, geen idee waar.
0: De blauwe zee is, zeg maar.
1: Ja, dat, nou, die jongen mag ook wel even een beetje genieten. Die heeft zo hard gewerkt de afgelopen zomer.
0: Ik zeg het, de nader gewerkt. Dus. Even kijken, we hebben een platenkoffertje met drie oude dingetjes. Zondag, Rob de Nijs, Kiddy Kiddy Kiss Me van Highway... en Teaspoon met Mercedes-Benz. Zometeen na Stef Ekkel gaan we één van die drie draaien. Je kan nog heel kort even stemmen in onze app NPO Luisteren.

0: is een oud liedje van Don Mercedes in het jasje. Iets te grote jasje van Stef Ekkel. Dan ben ik weer thuis. Het is bijna 10 uur. Zometeen is het tijd voor Emily op volle toeren. We gaan er nog eentje doen, want de stemming is gesloten. Dus we weten de uitslag. En dat is...
1: Met 42% van de stemmen is geworden... zondag van Rob de Nijs.
0: Mooi. Mooiste dag van de week.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en drie andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Nederland gaat lasers laten ontwikkelen waarmee vijandige drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Volgens staatssecretaris Boswijk kunnen lasers veel sneller drones uitschakelen dan Patriot-raketten die nu in conflictgebieden worden gebruikt. Bovendien zijn ze goedkoper. Hoeveel de lasers kosten is nog onbekend. In Marokko zijn de parlementsverkiezingen gewonnen door de liberale middenpartij PAM. De partij behaalde 97 zetels, de huidige grootste partij, RNI, 66 zetels. In bijna 20 jaar tijd was de opkomst niet zo laag als nu in Marokko. Vooral veel jongeren gingen niet stemmen. Techbedrijf Meta heeft een satirische video van programmamaker Roel Maaldrink verwijderd van Instagram. Maaldrink filmde medewerkers van Meta in Amsterdam met de AI-bril van het bedrijf. Die bril kan mensen filmen zonder dat ze het doorhebben. Het Meta-personeel bleek daar zelf niet van gediend. Meta verwijderde de video en gaf als reden pesten en intimidatie. Privacyorganisatie Bits of Freedom vindt het censuur en een voorbeeld van Meta's machtspositie. De organisatie noemt het een gluurbril en wil dat er een verbod op komt. Het weer, veel zon, maar ook kans op stapelwolken vandaag. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu snel op. Er zijn ook nog wel wat uitzonderingen. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Rosmalen en Waardenburg 11 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen Aalsmeer en knooppunt Raasdorp 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. A10, de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam Slotervaart 6 kilometer met een kwartier vertraging na een ongeluk. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. A16 van Breda naar Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en de afrit Rotterdam Centrum 5 kilometer met 20 minuten vertraging. En op de A27 vanuit Almere tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd 5 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.

pakketje binnenkomt. Dat is echt onvoorstelbaar. Nou, wat ik dus vanmorgen dus wel in het nieuws hoorde, dat ik dus in een hele vriendelijke buurt woon in Tilburg. Want PostNL die heeft namelijk bekendgemaakt waar de buren het vaakst voor jou een pakketje aannemen als je even niet thuis bent. Nou, en een van die straten uit die top 3 van vriendelijkste buren, dat is dus gewoon dicht bij mij in de buurt. Ja, dat is toch wel fijn om te weten. En anders, als ze zo'n pakketje dan niet willen aannemen, dan zeg ik, nou, ik weet niet waar ze dat onderzoek hier hebben gedaan. Niet in deze straat. Moet ik wel zeggen dat wij een camerasysteem hebben. En dat ik een keer heb gehoord dat zij een pakketje voor mij hebben aangenomen. En dat ze op een gegeven moment zeiden, alweer? We zijn een DHL-punt. Ik voelde me toen zo lullig. Maar goed, dat was ook maar een dag. En daarna is het gewoon weer goed gegaan. Het is gewoon op volle toeren lekker pakketjes blijven bestellen. Want de buren, ja, die nemen het toch wel in ontvangst. Al zijn ze niet altijd even blij mee. Nou, goedemorgen, mijn naam is Emily Sleven. En je luistert naar een nieuwe Emily op volle toeren. Nou, deze man die kreeg gisteren ook een mooi pakketje. Namelijk een Diamanten Award voor zijn laatste album. En inmiddels verlangt hij naar meer en staat hij op nummer 6 in de SterrenL Top 25.

En wist jij dat lievelingskleuren heel veel zeggen over hoe je als persoon bent? Uit recent onderzoek blijkt dat als je van blauw houdt, dan hou je van rust, betrouwbaarheid, oprechtheid. Maar denk je, nee, ik vind groen echt een hele mooie kleur, dan ben je meer van de natuur, persoonlijke groei en gezondheid. Denk je, nou, rood vind ik wel een lekker kleurtje. Nou, dan ben je gedurfd, intens en bruisend van energie. Denk je, nou, geel, lekker kleurtje, optimistisch, vrolijk en creatief. Nou, toen dacht ik, weet je wat mijn lievelingskleur is? Gewoon lekker alles door elkaar gooien, dan heb je van alles een beetje wat. Rozen zijn rood, de lucht is blauw en ik ga niet van roosje naar roosje. Maar Jeroen, kom maar aan!

Duits en morgen is pas morgen. Heb jij dat ook wel eens als je met iemand samen bent dat je denkt, nou, dat algoritme van mij, dat is echt helemaal verstoord. Nou, ik heb dat bijvoorbeeld als ik met mijn producer dus elke dag samen ben. Dus mijn algoritme is een beetje op hem gebaseerd. Nou, net, wat kregen we toch allemaal? Dan krijg ik weer een filmpje hoeveel chipito's je dan in je mond kan stoppen. In je neus, in je oor. Ja, echt ongekend. En net ook weer wat grapjes die dan binnenkomen. Maar heb jij dat ook wel eens dat je dan met iemand samen bent? Dat je denkt, nou echt serieus, dat algoritme, eigenlijk moet ik gewoon dat helemaal niet gaan openen als die persoon is. Want het gaat nergens over. Eén ding is zeker, ik hoop voor jullie dat Bart niet jullie schoonzoon is.

Morgen starten we weer met de stemweek van de Nederlandstalige Top 1000. En welke liedjes horen wat jou betreft nou in de lijst der lijsten? Laat van je horen en bepaal hoe de Nederlandstalige Top 1000 eruit komt te zien. Nou, vanaf morgen wordt dus de stemweek officieel geopend. En vanaf 11 oktober dan hoor je de lijst hier de hele week lang bij NPO Sterren NL. Dus denk er vast over na. Want als jij nou de keuze had,

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Na een vergadering van 14 uur hebben statenleden in Gelderland een stikstofbeleid goedgekeurd. Rond kwetsbare natuur komen bufferzones, waar strengere regels gelden voor boeren en bedrijven. De BBW-fractie was verdeeld, meer dan de helft stemde tegen het idee van de eigen coalitie. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op het vliegtuig gezet naar Zuid-Korea. Dat heeft president Zelensky gezegd in een toespraak bij de Verenigde Naties. De militairen zouden begin deze week zijn aangekomen in Zuid-Korea. Oekraïne nam de Noord-Koreanen begin vorig jaar gevangen in de Russische regio Koersk. Zelensky wilde hen eerst uitleveren aan Noord-Korea, in ruil voor Oekraïners die gevangen zijn genomen. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn ze in hun eigen land niet veilig. 8 matrozen op het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln en andere schepen hebben geprobeerd om een einde aan hun leven te maken. Dat zegt waarnemend minister van Marine na vragen van een senator. Geen van de pogingen is geslaagd. Vorige week bleek dat familieleden alarm hadden geslagen over hun mentale toestand. Opvarenden waren veel langer op zee dan gepland. Door de oorlog in Iran werden hun missies steeds verlengd. Een video van Roel Maalderink is verwijderd van Instagram. Hij filmde medewerkers van Meta met hun eigen AI-bril, maar daar waren zij niet van gediend. Het techbedrijf verwijderde de video vanwege pesten en intimidatie. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde onlangs voor het gebruik van deze videobrillen, omdat onduidelijk is waar de beelden belanden. Het weer droog, zonnig, met af en toe wolken. Het wordt vandaag 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file door een ongeluk tussen knooppunt Empel en knooppunt Deil, 13 kilometer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Aalsmeer en knooppunt Raasdorp, 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een politieonderzoek. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Dordrecht en Ridderkerk 4 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht.

0: 7 tranquilo met een cappuccino.
1: Emily's leven. Op volle toeren. NPO. Sterren NL.
0: Met een vino om zo, ja, zo bijna 10 over 11. Nou ja, dan ga je wel echt op volle toeren. Nou, komend weekend is onze Sterren-L-collega Jan Smit te horen vanaf het festival I'm Live. Nou, dat is echt een heel groot, gaaf festival in het Brabantse Vught. En we zijn daar ook met het hele team van Sterren-L om daar verslag te doen. Ja, echt zo leuk. Afgelopen weekend ben ik er al geweest. Dit weekend mag ik er weer staan, mag ik het weer presenteren. Zo gaaf om daar ook dit weekend alle artiesten uit de Nederlandstalige muziek daar te zien, te spreken. Nou, dat hoor je dus ook allemaal op NPO Sterren-L. Nou, Jan die maakt daar dus een radioprogramma van 3 tot 6. Onze eigen Janne, Jan Papper. En Jan Smit en ook Marcel de Vries van de Ochtendshow, die is er ook bij. Sterren-L dus live vanaf I'm Live aankomend weekend. En weet je wie er ook bij is? Ja.

Ja, ik ook. Ik ben ook een absolute gebruiker. Want ik vind dat heerlijk, zo'n lekker bakje koffie. En uit nieuw onderzoek blijkt zelfs dat mensen die heel veel koffie drinken gemiddeld meer spieren hebben en minder vet. Het is dan alleen wel de bedoeling dat je gewoon alleen koffie drinkt. Zonder iets erin. Nou, daar gaat het dus al. Want ik maak er een halve milkshake van. Ik gooi er natuurlijk melk in en een beetje karamelsiroop. Of als karamel dan niet is, een beetje vanillesiroop erin. Oh, dat is zo lekker. Een beetje roeren. Niet te veel, hoor. Want anders trek je gekke gezichten. Mijn man die drinkt de koffie dan meestal met een beetje melk en een beetje suiker. Maar dat is vanaf vandaag dus ook afgelopen. Dan weet je dat. Tijd voor wat knipperlicht. Goedemorgen.

dag. Nou, ik kijk hier naar buiten, hier in Hilversum. Ik zie een zonnetje. Nou, ik zie vrolijke mensen. Ik heb een leuke producer. Weet je, soms moet je gewoon de positieve dingen tot je nemen. En misschien een keer iemand gewoon een complimentje geven. Dan wordt je dag nog leuker. Doe er iets mee. Nee, dat is geen zweverig gedoe. Nee, echt niet. Stop je nou, Link.

en in Brabant, als hij in Brabant op het podium staat, dan zingt Guido altijd ciao, doei, adios en houdoe, jawel. En in Brabant zeggen we natuurlijk altijd houdoe. En nu is houdoe verkozen tot het dialectenwoord van Nederland. Nou, dat blijkt namelijk uit de grote dialectenvragenlijst. Ik wist eigenlijk helemaal niet precies wat de betekenis was. Ik zeg altijd maar gewoon, ja, houdoe. Maar betekent eigenlijk zoiets als hou je goed. Ja, nou, wat is nou eigenlijk jouw favoriete dialectenwoord? Laat het eventjes weten. Dat kun je doen via de NPO Luister-app. Robert Pater, Magina, staat voor je.

muziek van Ster en Nel klinkt al een stukje Shura. Ik hoop het wel een beetje goed uit te spreken, jongens. Ik ben echt een Brabantse. Henk uit Groningen, hier zeggen we mooi. Als we goed heen. Ja, lekker efficiënt en dat kan op ieder moment van de dag. Mooi. Oh, mooi. Sybren die zegt Nies. Dat is Limburgs. Ja, voor boos. Heel Nies. En Pieter uit Leeuwarden. Mijn woord is heid. Dat is Fries voor vader. Mijn vader was voor mij altijd gewoon dus heid. Is dat een held? Kijk eventjes mijn collega aan. Ja, dat is een held. Oh, mooi. Jeetje. Nou, zo kun je er eigenlijk wel lekker op doorgaan. Ik zou zeggen, je kunt er helemaal loesoe op gaan.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 mensen met het virus besmet. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te laten verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en 3 andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Eigenaren van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Erkens van Landbouw wil nemen om het aantal bijtincidenten tegen te gaan. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol. Onderzocht wordt nog hoe de verplichting voor hondenbezitters wordt gehandhaafd. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file door een ongeluk tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Raasdorp 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. A12 Utrecht richting Arnhem tussen de afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg 6 kilometer met 10 minuten vertraging. A15 vanuit Europoort tussen Rotterdam-Sjaardoos en IJsselmonde 6 kilometer met een kwartier vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden, de rechterrijstrook is dicht.

de kroeg. Ik weet nog goed dat ik ooit vroeg... Is dat niet een beetje hard om te zingen over de Turk uit de kroeg? Maar ja, als de Turk over zichzelf zingt, dat hij in de kroeg staat... is er helemaal niks geks aan. Tenminste, dan had ik het bij Willy Dans even over... die hier toen te gast was in Emily op volle toeren. Nou, op volle toeren richting het o, zo'n mooie Brabant. Zometeen de korte kleinshow. Vanmiddag de Jan Paparazzi-show. Tot morgen.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt één richtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig scheepvaartverkeer in twee richtingen. Het besluit is een gevolg van de grote droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had de scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel op de IJssel een noodzakelijk kwaad. Voor sommige schepen betekent het dat ze 300 kilometer moeten omvaren. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het West-Nijl-virus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is iets toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de twee buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen. Toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar andere treinstations in de stad. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Raasdorp 3 kilometer. Door politieonderzoek is de rijbaan dicht. Waarschijnlijk tot 2 uur vanmiddag moet het verkeer via de vluchtstroken langs. Dat geeft ongeveer een kwartier vertraging. En een kwartier vertraging in de file op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. 7 kilometer lang tussen Kuik en Nijmegen-Dukenburg.

luister dan grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk...

0: Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
1: Welkom in de Kort en Klein Show. Op de gezelligste zender van Nederland. Dit is NPO Sterren NL.

stembos die voel je gewoon in je buik. Alles staat er helemaal klaar voor. De stembus gaat morgen open. En dat betekent dat je een hele week lang kan stemmen op jouw favoriete Nederlandstalige liedjes die wij vanaf zondag 11 oktober gaan uitzenden. Vanaf 10 uur in de ochtend dan de pre-party met ondergetekende. En vanaf 12 uur start Marcel de Vries de lijst der lijsten. De Nederlandstalige top 1000 van dit jaar. Nou, tot het zover is, gaan wij in dit programma nog terugblikken op de lijst van vorig jaar. We draaien wat liedjes uit de lijst van 2025. Doen we straks eerst even wat lekkere muziek van Galdame. Zuiver hart. En hier is Raymond Hermans. En ons pakken ze niet. Goedemiddag.

plaat die heel wat mensen mee kunnen zingen. Zuiver Hart van Gradame. En daarvoor Rebel Hermans en Ons Pakken Ze Niet. Het is de donderdagse editie van de Kort en Klein Show met zometeen Vincent. Dat ben jij. Naar Fleming. Dit is Zij Wil Mij.

0: dat was best wel weer gezellig, toch?
1: Ja, dat dacht ik. En wat mij betreft is dit niet de laatste tussen Lange Frans en John West. Wat mij betreft gaan deze twee nog veel vaker de studio in. Dat is zo'n topduo. Alles wat ik zoek en ervoor Vincent, en dat ben jij. We gaan zo meteen een plaat draaien. Een plaat uit de Nederlandstalige top 1000 van vorig jaar. En dat is wat mij betreft de laatste drie keer. En daarna gaan we stemmen voor de lijst van dit jaar. Want die stembus die opent morgen. Dus zie dit ook een klein beetje als een stemadvies aan jezelf. En aan iedereen die luistert naar Sterren NL Radio vandaag. Welke plaat uit de lijst van vorig jaar zou jij nog een keer willen horen? Je mag dat laten weten via de NPO Luisterapp. En zorg ervoor dat dan op die plaat ook heel veel wordt gestemd door andere luisteraars van Sterren NL Radio. Je kan je plaatje een beetje pitchen. Pitch je plaatje, zeg maar.

0: Vorig jaar stond deze plaat op nummer 118 in de Nederlandstalige top 1000. Ik denk dat hij wel gaat stijgen.
1: Een hit uit de Nederlandstalige top 1000.
0: En dat heeft natuurlijk alles te maken met het grote succes van Rutger van Barneveld dit jaar, deze zomer. En automatisch zal deze plaat dan ook wel weer een groei gaan doormaken in de Nederlandstalige top 1000 van dit jaar. Vorig jaar dus op nummer 118. En wil je dat Rutger nou hoger gaat eindigen met Helena, dan stem jij vanaf morgen dus op de Nederlandstalige top 1000. En dan kun je dus op Helena 2.0 stemmen. We gaan een terugblik doen op de lijst van vorig jaar. Doen we dankzij Sander met de nummer 193. Hij zei, als je wat hoger zou komen te staan, prima. Blijft hij op dezelfde plek staan of misschien iets zakken? Ook prima, zolang deze plaat er maar in staat. Kijk, dat vind ik een hele mooie, Sander. Voor jou de nummer 193. Dat stond vorig jaar. Jannes, dit is Ga Dan.
1: Een hit uit de Nederlandstalige top 1000.

Sterren Bas Brummelhuis direct best wel veel te horen op Sterren NL Radio. Maar ja, goed, hé. Het is ook niet gek. Het is een ontzettend goed plaat van de vrouw. En voor de nummer 193 in de Nederlandstalige top 1000 van vorig jaar. Jannes en ga dan. En over die Nederlandstalige top 1000 gesproken. Ik ben heel benieuwd of Bas Brummelhuis echt volle bak promotie aan het doen is om in die lijst terecht te komen. Want het zou toch een nog grotere bekroning zijn op zijn werk dat hij dit jaar gelijk in die lijst zou komen te staan. Ach ja, het zou zomaar kunnen. Zeg nooit nooit. We gaan zo meteen een Engelstalige plaat draaien, oftewel de Engelstalige krent. Welke mag dat zijn? Een Engelstalig liedje uit Nederland, die hier in Nederland is gemaakt? Laat het weten via de NPO Luisterapp. Hoor je hem na het goede doel België? Eerst Mike Petersen. Dit is Samen met jou op Sterren NL. Eén blik.

in die tijd uit de jaren 80. Het goede doel op Ster NL Radio. Je hoorde België eventjes onze zuidere buren verheerlijken. En ook met recht. Ik bedoel, wij Nederlanders kunnen nog wel eens grappen maken over de Belgen. Maar het zijn hele toffe mensen en ook een fijn land wel. Hoor. Ja, sommige dingen zijn goed geregeld, sommige dingen bijvoorbeeld wat minder. Zo heb ik afgelopen week geleerd dat als je in België ziek bent, dan mag je dat in principe maar 2 weken. 2 weken, daar waar in Nederland je een jaar lang mag werken aan je herstel. Goed, dat is nog een groot verschil. En ervoor nog een bij Pieters op Sterren, Jorden, samen met jou. Het is hoog tijd voor de Engelstalige krent. Zo heb ik afgelopen week geleerd dat als je in België ziek bent, dan mag je dat in principe maar 2 weken. 2 weken, daar waar in Nederland je een jaar lang mag werken aan je herstel. Goed, dat is nog een groot verschil. En ervoor nog een bij Pieters op Sterren, Jorden, samen met jou. Het is hoog tijd voor de Engelstalige krent in de Kort en Klein Show.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand die gisteravond uitbrak bij een Starlink-installatie in Polen is waarschijnlijk met opzet veroorzaakt. Dat zeggen Poolse autoriteiten. De Poolse vicepremier denkt dat Rusland erachter zit, maar dat is niet bewezen. Het Oekraïnse leger gebruikt de Starlink-installatie voor onder meer communicatie en het aansturen van drones. In Polen zijn de laatste tijd meer incidenten geweest waarvan gedacht wordt dat Rusland erachter zit. In Japan zijn 10 mensen omgekomen door het noodweer. Begin deze week trok de orkaan Doyuan over het land. Daardoor ontstonden aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen zijn ondergelopen na een dijkdoorbraak. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Bij een viskwekerij zijn 100.000 karpers doodgegaan toen ze in de vijver dreven. Vanwege het noodweer reden er een aantal dagen geen treinen in Japan en werden honderden vluchten geschrapt. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt eenrichtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig verkeer in twee richtingen. Het besluit is het gevolg van droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel een noodzakelijk kwaad. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen, maar toch moet het hele station dicht omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar een ander treinstation in de stad. Het weer droog en zonnig, 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm, 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Raasdorp. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. A15 van Gorkum naar Rotterdam. Tussen Hardingsveld-Giessendam en Alblasserdam 9 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht.

0: noem mij een beetje een barbaar als het gaat om alcohol. Maar ik wist dus helemaal niet wat dit door de Vrano was.
1: Perry Kroms.
0: Totdat ik het in één keer in de supermarkt zag staan. Laatst en ik, zal ik het meenemen? Ja of nee? Dan heb ik het in ieder geval een keer geprobeerd, weet je wel. Dan weet ik waar die over zingt. Geen idee. Ja, ik heb het laten staan, maar ik zeg nooit dat ik het een keertje meeneem om het een keer te proberen. Is het lekker, ja of nee? Heb jij het wel eens geprobeerd, Tinto de Verano? Nou, dan mag je even laten weten in de app wat je ervan vindt. Frans daar is ook nog gedraaid en een 5 in de klok. Nou, geen 5, het is 2 uur geworden op deze donderdagmiddag. Jongens, nog even doorbuffelen. Dan mag je lekker weer gaan genieten van je lekkere donderdagavond. Ga ik zorgen voor lekkere muziek en straks ook weer een plaat uit de top 1000. En we hebben ook nog een foute discoplaat, dus we hebben geen tijd te verliezen. Ik zeg een hele goede middag. Kort en klein show.

dollarbiljetten. The Little Greenback, George Baker Selection. Ja, ik heb al heel veel mensen gesproken die dachten... ik dacht toch echt dat het over een zakje met dat groene spul ging. Je weet wel. Ja, nee, niks is minder waar. De George Baker Selection in de Korte Kleinshow op Sterren L... met een leuke nieuwe plaat van Samantha Steenwijk. Eén blik.

0: Nederlandstalige top 1000 van 2025. Hart en Tien stond op nummer 810 met Wat is mooier. Heb je misschien een goede tip voor de Nederlandstalige top 1000 van dit jaar? Een plaat die er vorig jaar in stond. Misschien wel dankzij jou, een plaat waar je op gestemd hebt bijvoorbeeld. Dan mag je dat laten weten via de NPO Luister. Die plaat ga ik zo meteen nog één keer voor je draaien. Als een hit uit de top 1000 van 2025. Je hoort daarna Martijn Leopardi en Mike Versteeg, de tijger van de kroeg. Eerst is dit Fons Feurink. Dit is Feesie.
1: Hey maat, waar is het Feesie dan? Tijd om te knallen, vrienden.

0: Heel eerlijk, ik denk dat deze plaat ook weer hoog gaat eindigen in de Nederlandstalige top 1000.
1: Een hit uit de Nederlandstalige top 1000.
0: Marco Borsato en Dromen zijn bedrog. En zeker nu, ik denk dat hij echt heel hoog gaat eindigen. Ik denk dat hij heel veel gestemd gaat worden. Let maar op, gaat hoog eindigen. Dromen zijn bedrog. En daarvoor Martijn Leopardi en Mike Versteeg, de tijger van de kroeg. Ook die denk ik dat hij wel zijn entree gaat maken in de Nederlandstalige top 1000. Maar dat weten we allemaal pas vanaf zondag 11 oktober. Want dan begint de lijst der lijsten. Ben, dankjewel voor jouw suggestie van het afgelopen jaar. De lijst van 2025, ze stond op nummer 128, een van jouw favorieten. En tegelijkertijd, Ben, kan ik ook vertellen, ook een van mijn favorieten. Want ook dit liedje gaat dit jaar op mijn stemlijstje. De nummer 128 van vorig jaar was Sander Kwarten. Dit is 1000 Vragen.
1: Een hit.

versie, hè, van Anne van Clouseau. Helemaal naar zijn eigen hand gezet. Busy hoorde hij op Ster NL Radio. Hij doet mee met de beste zangers dit jaar. En dat doet hij niet onverdienstelijk, kan ik je zeggen. Zo meteen is het tijd voor Henk Dissel. Chance. Eerst even meezingen met Ed Nieman. Dit is Leven de Lol.

op de nummer 1, Sterren NL Radio, joh, de Sjanzen. Nou, Sjanzen op de dansvloer, dat kunnen we zo meteen zeker gaan doen. Want we gaan een lekkere foute discoplaat draaien. Welke discoplaat mag dat zijn? Laat het even weten via de gratis NPO Luisterapp. En ik zag gisteren toevallig ook nog een hele leuke voorbij komen. Ik hoop dat hij vandaag weer wordt aangevraagd. Want als ik die zie, dan ga ik die sowieso draaien. Ja, je denkt, Barry, waar heb je het over? Welke discoplaat? Nou, wie weet... Wie weet, weet diegene die die plaat heeft aangevraagd... is dat die niet is gedraaid en dat ik die vandaag wel heel graag wil draaien. Nou ja, je wordt er in ieder geval wijzer van. Ik hoop dat je er blij mee gaat zijn als die zo meteen wordt aangevraagd. Het is een geweldige discoplaat. Je hoort inderdaad Klein Orkest, Laat Mij Maar Alleen. Eerst zijn dit Jeffrey Hayes en Brace. Dit is Van Mij Alleen. Met

0: en laat mij maar alleen. En voor Jeffrey Hayes Embrace en van mij alleen. Alleen, alleen, alleen, alleen, alleen. Nou, alleen gaan we zeker niet op de dansvloer staan. Het is namelijk tijd om te gaan dansen. Ja, en of dit een discutabel dingetje is, dat ik deze plaat ga draaien als foute discoplaat. Ja, nou, geen idee, maar je kan er zeker op dansen. Het was namelijk één grote hype. En met deze plaat is het een beetje you hate it or you love it. Of je vindt hem echt helemaal geweldig, of je vindt het echt een vreselijke plaat. Nou, Giovanni vindt het alles behalve een vreselijke plaat. Want hij, wat hem betreft, er zitten vreselijk fouten, maar ook zo'n lekkere discoplaat. Het is, is het disco? Ook daar kunnen we over discussiëren. Maar dansen kun je er zeker op. En mee rappen misschien ook wel. Het is Brain Power op SterrenNL. Dit is Dansplaats.
1: Kort en klein. De vreselijk foute, maar oh, zo lekkere discoplaat. NPO. SterrenNL.

0: Deze
1: potje
0: ken ik de hele nacht
1: wel
0: dansen.
1: Hele nacht wel dansen, ja precies. Nou, daarom ook een vreselijk foute mouw, zo'n lekkere discoplaat. Ik doe hem gewoon. We daar gevraagd door Giovanni, door de Brainpower en dansplaat op Sterren.nl. Bijna 3 uur. Zometeen de beste 3 liedjes uit de Sterren.nl top 25, de bovenste 3. We gaan eens even voor de laatste keer een vooruitblik doen op de lijst van morgen. En dat hoeft nog helemaal niks te betekenen voor de lijst van morgen. Want wat pas morgen wordt uitgezonden tussen 2 en 4 uur... dat is de definitieve lijst van deze week. Nu is het alleen de laatste tussenstand. Je hoort zometeen de top 3 om 3.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Velbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen. Het is een taak van gemeenten om mensen te benaderen die achterlopen bij het betalen van hun rekeningen. De minister verwacht dat gemeenten met dit bedrag twee keer zoveel mensen kunnen bereiken dan ze nu doen. Zo'n 700.000 mensen zitten in de schulden. Een Nederlandse influencer is in Frankrijk aangeklaagd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. De man, die bekend is onder de naam Stuntkabouter, zou onder invloed van drugs zijn geweest. Afgelopen mei reed hij in Zuidoost-Frankrijk tegen een vrachtwagen. Bij het ongeluk kwam filmregisseur Ilja Vierhout om het leven. De influencer zat een tijd in voorarrest in Frankrijk. Inmiddels zit hij in afwachting van zijn rechtszaak niet meer vast. Noodweer in Japan heeft aan 10 mensen het leven gekost. Begin deze week veroorzaakte een orkaan aardverschuivingen en overstromingen. Honderden huizen kwamen onder water te staan en bij duizenden mensen viel de stroom uit. Vorige maand werd Japan ook getroffen door zware regenval. Squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar het populaire speelgoed. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes uit China uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van het speelgoed. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer droog, zonnige periode en wat sluierbewolking. Het is 16 tot 19 graden. Vanavond koeler en vannacht koud bij minima van 3 tot 7 graden. Morgen veel zon, 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 100 kilometer file op dit moment, met de meeste vertraging nu op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum staat 11 kilometer file met 25 minuten vertraging. Dan naar de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid ben je 10 minuten langer onderweg. En tot slot de A15 Europoort richting Rotterdam. Vanaf Rotterdam-Heijplaat doe je er een kwartier langer over door een kapotte vrachtauto. De linkerrijstrook is dicht.

0: op Sterren NL.
1: Ja hoor, is er een verschuiving ten opzichte van gisteren? Toen vonden wij op nummer 3 Justin de Wild Cheerio, op nummer 2 Roxy Dekker, het bare minimum, en op nummer 1 Samuel Welten en Russo en Boom. Nou, er is weer een kleine verschuiving geweest. Want op nummer 3 is een klein plaatje gezakt. Had ik niet verwacht voor vandaag. Roxy Dekker, dit is bare minimum.
0: De top 3 om 3

week met de lijst zoals we begonnen. Op nummer 3, Roxy Dekker, Bare Minimum. Op nummer 2, Tussen de Wild en Cheerio. En op nummer 1, Samuel Welten en Russo en Boom. Morgenmiddag tussen 2 en 4 uur hoor je een nieuwe SterrenNL Top 25 met Jan Paparazzi. En dan hoor je dus de definitieve lijst en dus de definitieve top 3 van de Top 25.

0: Lassa, Lange Frans en Wesley Bronckhorst. Jorde Plan de Champagne. En daarvoor Jari Hellegers, de Vloek van Barcelona. En ik heb zo'n gevoel dat Jari Hellegers echt wel een paar keer in de Nederlandstalige top 1000 van dit jaar terecht gaat komen. Nou, welke plekken? Dat bepaal jij vanaf morgen. Dan gaan de stembussen open. Dit zijn Tina Martin en Billy Dans. Ik hoor niks geks.
1: Hey, Tina.

Met ze gaan Suzanne Freek, Jorde, Als het avond is, daarvoor Danny de Munk en Mijn Stad. We gaan zo nog één keer terugblikken op de Nederlandstalige Top 1000 van 2025. Hij nog één keer waarbij jij je plaat kan pitchen. Een plaat die jij vorig jaar in die lijst hebt gekregen. Welke is dat? Laat het weten via de NPO Luisteren.

die opent morgen. Dan kun je gaan stemmen op onze website nposterren.nl. Daar staat ook alle informatie wat je moet weten. Dus ga daar eventjes heen, ga dat even lezen. En weet wat je te doen staat vanaf morgen. Dan ga je stemmen voor de top 1000. Een hit van vorig jaar. Peter, dank je wel voor jouw suggestie. Dankzij jou gaan we luisteren naar de nummer 83 van vorig jaar. Daar stonden Nick en Simon. Dit is De Soldaat.

2026 voor Wolter Kroes, de Route du Soleil. En heb je het over zomerhits, zomermuziek? Ja, dan heb ik het niet over Cheerio of Zwoele Zomernachten. Ja, daar is er van niks over te betwisten. Dat zijn de zomerhits van 2026. Maar als je diep in mijn hart kijkt, vind ik dit ook echt...

Ja. Oh, voorzichtig. Voorzichtig. Ja, daar was ik al bang voor. Gaat nooit goed aan het einde van deze plaat. Kom van het dak af, joh, de Peter en zijn Rockets. En daarvoor Zomer op de radio. Django Wagner en Bachata bij Lando. Zometeen is het tijd voor de dubbele dosis. Twee liedjes van één artiest en vandaag een bijzondere artiest. Namelijk René Karst. Welke twee liedjes wil jij van René Karst horen op NPO Ster NL Radio? Dan ga ik die zometeen voor jou draaien. Dat doe ik naar Damien van Os, Hard to Get. Hij is weer terug met een heerlijke hit. Je hoort hem zometeen naar Christos Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Hey.

worden. Raadje voor de sfeer en de voordog, Anne-Marie. Bijna 4 uur, zometeen onze Lifestyle Magazine. Onze middagmagazine, oftewel de Jan Paparazzi Show. Met de meest vrolijke radio-dj van Nederland, Jan Paparazzi. Ik wens je daar heel veel plezier bij. En morgenmiddag vanaf 4 uur, dan mag ik je weer lekker het weekend inschudden met de gloednieuwe Perry's Weekend Party. Wat mij betreft een mooie donderdag en heel graag tot morgenmiddag.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 200 miljoen euro extra, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door deze hulp kan erger worden voorkomen. De Radboud Universiteit in Nijmegen laat de Groot Nederlandse Studentenvereniging voortaan niet meer toe tot de introductiemarkt voor nieuwe studenten. Aanleiding is een rapport waarin de coördinator terrorismebestrijding en de inlichtingendienst AIVD stellen dat de vereniging rechtsextremistisch is. Doordat de vereniging op de campus de ruimte krijgt om leden te werven, wordt lidmaatschap genormaliseerd, staat in het rapport. De universiteit zegt dat het rapport duidelijkheid schept om maatregelen te nemen, zoals het weren van de studentenvereniging. Opnieuw is er een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen bij het RIVM gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend, waarvan 23 in Zuid-Holland en 10 in Utrecht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. De controle was afgeschaft omdat het virus al jaren niet meer was aangetroffen. Het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor 500 graven. Daar is plaats voor slachtoffers van toekomstige conflicten en voor gesneuvelden wiens graf elders geruimd dreigt te worden. Vandaag werden ook twee Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven in Loenen. Het weer. Vanavond gaat de wind liggen. Het koelt flink af. Het wordt een koude nacht met temperaturen tussen de 4 en 10 graden. Lokaal kan er wat mist ontstaan. Morgen zonnig en droog bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De spits is al vroeg op gang gekomen. Er staat in totaal zo'n 300 kilometer file. De meest opvallende op de volgende wegen. De A10 bij Amsterdam tussen Amsterdam Centrum en Oud-Zuid. Er staat een auto met pech, hier is de linkerrijstrook dicht en dat kost je 10 minuten. A15 Gorinchem richting Rotterdam, daar is een touringcar gestrand met pech voor knooppunt Ridderkerk. De rechterrijstrook is dicht, vertraging ook 10 minuten. Dan de A16 bij daar richting Rotterdam, voor Dordrecht Centrum 15 kilometer langs de lijn in stilstaan, kost je 20 minuten. Daar stond lange tijd ook een pechgeval, maar hier zijn wel alle rijstroken weer vrij. En de N15 tenslotte Maasvlakte richting Rotterdam. Daar zijn bergingswerkzaamheden aan de gang bij Rozenburg. De linkerrijstrook is dicht, vertraging een half uur.

0: Wij zijn vrij als de wind. En daarvoor hadden we Cheerio van Justin de Wild. En deze plaat, ah, die vind ik zo mooi. Deze plaat geeft mij altijd kippenvel. Remel Hermans.
1: Ik wil je iets vragen. Deel het leven met mij.

gezellige mensen. De nummer 1 voor optimisten, de nummer 1 voor mensen die iets van het leven willen maken. En de nummer 1 eigenlijk voor de mensen van wie het glas half vol is, Sterrenel Radio. De nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Alles vind je hier, iedere dag weer. Met Emily, met Corné, met Marcel, met Terry, met Jan Smit op zaterdagmiddag. Het hele pakket is hier voorradig. Sterrenel Radio, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Er waren 2 mooie platen, Yves Berends, Misschien is het tijd. En die hele mooie plaat van Remo Hermans. Ik zeg ja voor het leven. Marianne Varsena, ik weet niet waar ze woont, staat er niet bij. Die zegt: goedemiddag, Sterrenel Radio. Janneman, draai even door je pols als je wil met drink rode wijn. Die ga ik er even bij harken. Heb je ook een plaat in gedachten? Laat het even weten via onze gratis app NPO Luister. Harm Middelkoop is er ook bij. En die zegt: graag een plaat van Jannes voor mijn moeder. Zij luistert altijd naar jullie en ze weet niet dat ik dit aanvraag. Mama, de groeten van mij. Nou, leuk. Maaike de Groot is er ook bij. En zij zegt: Janneman, draai even Amar met de sports.

Stamvol Café. Wat een goede plaat is dat. Hè? Heerlijk. Ik hou van de dijk. Ik hou van het geluid van Huub van der Lubbe. Recht voor zijn raap. Mooie teksten. Soms een beetje maatschappijkritisch. Maar ja, daar wordt niemand minder van, denk ik wel. Als we maar eens even over de dingen na te denken in het leven. Hè? Je hoort wel eens zeggen, de mens leidt het meest door het lijden wat hij vreest. En daarover gaat eigenlijk ook de volgende plaat die ik ga draaien. Een plaat van Ferry de Lids. Ik draaide hem gisteren met Viva Cerveza, een lekkere meezinger. Maar hij maakte een jaar of 10 geleden een hele mooie plaat. Het werd geen hit, maar hij had altijd een mooie plaat gevonden. Alleen al vanwege de tekst en de gedachte die achter die tekst zit. Ja, ik zei net ook al, we darren door de donderdagmiddag heen op Sterrenl Radio. En de mens leidt het meest door het lijden wat hij vreest, om het zomaar eens te zeggen. En deze plaat die gaat daarover. Wat er ook gebeurt in het leven, je ontkomt er niet aan en je doet er ook niks aan. Dus neem er maar eentje. Geen hit, maar heb ik altijd een mooie plaat gevonden. Alleen al vanwege de tekst en de gedachte die achter die tekst zit. Ja, ik zei net ook al, we darren door de donderdagmiddag heen op Sterrenl Radio. En de mens leidt het meest door het lijden wat hij vreest, om het zomaar eens te zeggen. En deze plaat die gaat daarover. Wat er ook gebeurt in het leven, je ontkomt er niet aan en je doet er ook niks aan. Dus neem er maar eentje op morgen. Neem

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Ook moet het verbod gelden in meer gevallen dan nu. Met camerabrillen kunnen mensen stiekem worden gefilmd. Volgens het kabinet is dat al verboden in de bestaande privacywetgeving. Maar de Tweede Kamer wil dat de camerabril expliciet in de regels wordt opgenomen. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd, ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten. Zo weert hij sinds vorig jaar journalisten van persbureau AP, omdat die de Golf van Mexico niet de Golf van Amerika noemen, zoals Trump wil. Een studentenvereniging is niet meer welkom op de Nijmeegse Radboud Universiteit. De vereniging is volgens onder meer de AIVD bestempeld als rechtsextremistisch. Omdat die vereniging ook leden werft op de campus, wil de universiteit er vanaf. En squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes, populair speelgoed uit China, uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van de speelgoedjes. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. En dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De spits verloopt zoals gebruikelijk op donderdag druk, met inmiddels al ruim 600 kilometer file. Een aantal vallen erop. De A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen knoop het Oude Rijn en afrit Everdingen, staat een auto met pech. Twee rijstroken dicht, vertraging ruim een half uur. A6 Muiden richting Lelystad. Voor Lelystad is een ongeluk gebeurd. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook. Hou wel rekening met een kwartier oponthoud. De A12 Utrecht richting de Duitse grens, tussen knoop het Grijshoort en Zevenaar, is ook een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog 20 minuten. Een ongeluk op de A29 ook, van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom. Dat gebeurde tussen knoop het Vaanplein en Oud-Beijerland. Twee rijstroken zijn daar dicht, de vertraging is een half uur. En een auto met pech zorgt voor problemen op de A50 van Eindhoven naar Os. Tussen Zonnebreugel en Veghel-Noord, 10 kilometer file met een half uur vertraging.

Brabants zijn gezellig. Dat zijn eigenlijk twee dezelfde dingen. Ik ken eigenlijk weinig dames die ongezellig zijn in Brabant. Senna, en ik kan je niet vergeten, donderdagmiddag bij Sterrenl Radio. Zometeen Danny Nijman, 17:15 bij Janneman. Maar eerst tijd voor deze rammer, deze prachtige plaat, De Wind.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil een duidelijker verbod op camerabrillen en wil dat dat verbod in meer gevallen geldt dan nu. Camerabrillen hebben een ingebouwde microfoon en werken met AI. Mensen kunnen daarmee worden gefilmd zonder dat ze het doorhebben. En de beelden kunnen worden gedeeld op sociale media. Volgens het kabinet zijn er al allerlei regels voor het gebruik van camerabrillen. Maar staatssecretaris Van Brugge zegt dat ze de oproep begrijpt. Pro-Kamerlid Katman erkent dat de camerabril eigenlijk al verboden is, maar wijst erop dat veel mensen de regels overtreden. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd. Ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten en valt ze soms persoonlijk aan, met name vrouwen. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 20 miljoen euro, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door die hulp kan erger worden voorkomen. En radiomaker Bert Kranenbarg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenbarg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio, knooppunt Kranenbarg, en presenteerde de Top 2000. Wat Bert Kranenbarg na zijn radiocarrière gaat doen, weet hij nog niet. Zijn laatste uitzending is op Oudejaarsdag, op donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Zoals gebruikelijk hebben we weer te maken met een drukke donderdagavondspits met ruim 600 kilometer file. Een aantal files vallen op. Op het begin de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoogmade en Knoopend Prins Klausplein staat een touringcar met pech. Er staat 13 kilometer file met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. De A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden 20 kilometer file rijden met ook een half uur vertraging. Dan de A16 Rotterdam-Breda tussen het Terbrechtseplein en Knoopend Ridderkerk doe je er 20 minuten langer over met 5 kilometer file. A50 Eindhoven richting Oost tussen Sonnenbreugel en Veghel-Noord 10 kilometer file met een half uur extra reistijd. En het is opvallend druk op de N2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Veldhoven-Zuid en Knoopend Leenderheide 5 kilometer file met bijna drie kwartier op.

En zijn plaat heette Ouder Wordt en daarvoor Kroeg in de Hemel. 5 in de top 25. Martje was dat, Mart Hoogkamer. En dit is een plaat. Ah, oh, daar kan je weer s'nachts voor wakker maken. Ik zweer het je. De passie, de lust, het verlangen. Het zit er allemaal in deze plaat van de Kreuners.

0: en Samantha. Samantha Steenwijk en Slapen doen we 's nachts. En daarvoor de nieuwe van Damien van Ossen. Er gaat morgenmiddag wat mee gebeuren in de top 25. En de goede verstaander weet al dat hij binnen gaat komen, denk ik, in die hitparade. Morgenmiddag tussen 2 en 4. Donderdagavond even een half zeven, half zacht voor vandaag. Met een plaatje uit mijn eigen collectie. En echt wat mij betreft, lieve luisteraars, een fantastische plaat. Want ik heb van de man die ik nu ga draaien zo'n beetje alles verzameld als verzamelaar. Ik ga een plaat draaien van de Vlaamse charmezanger Willy Sommers. En Willy Sommers is in België echt een held, een grootheid, echt een levende legende. Vergelijkbaar zeg maar met, ja, een beetje met Rob de Nijs, wat hij bij ons had vroeger. Ook al een carrière van 50, 60 jaar. Hij is in de 70 ondertussen, Willy Sommers. Hij treedt nog altijd op en hij heeft meer dan 100 singles gemaakt. Talloze hits gehad in België. En in Nederland helaas nooit doorgebroken. Ik ben een paar keer bij hem geweest, naar concerten en zo. Fantastisch. Wat deze man los weet te maken. Een beetje Benny Nijman meets Rob de Nijs eigenlijk, als je begrijpt wat ik bedoel. Een beetje qua publiek ook, het publiek van Benny Nijman. En qua oeuvre, het werk van Rob de Nijs. Zo'n hele lange carrière. Nou ja, deze Willy Sommers werd geboren als Willy de Gieter in het plaatsje Ukkel. Hij was eigenlijk opgeleid als docent, maar hij ging toch de muzikale kant op. En hij maakte al platen vanaf de vroege jaren 70. En van die meer dan 100 singles die hij gemaakt heeft en met succes heeft uitgebracht, allemaal hits in België dit. Draai ik een plaatje uit 1975. En dat heb ik altijd een hele mooie plaat gevonden. Toen was ik zelf een jaar of 10 of zo, 12. En toen hoorde ik deze plaat op de radio, op de zeezender Radio Mi Amigo. Het was daar de lieveling, zeg maar de paradeplaat van die zender in die tijd. En ik ben dat altijd blijven onthouden. Ik heb dat altijd fantastisch gevonden. De plaat van een hele jonge Willy Sommers, Ben je vanavond ook alleen? Gaan we samen ergens heen? Ik had je graag eens willen weerzien. Nou, dat is echt de Vlaamse spreektaal. En het arrangement is heel mooi gedaan. De muziek is fantastisch. Deze plaat geeft mij altijd, kan niet anders zeggen, dan een gevoel van kippenvel. Altijd wel, als hij dat zo inzet. Nou ja, ik ga ervan uit dat niemand die plaat kent eigenlijk in Nederland. Want dat is wel een beetje de staat van dienst van deze man. Helaas, in Nederland nooit gelukt. Ik heb hem een paar keer gesproken en hij vond het zelf ook jammer dat het in Nederland nooit gelukt is. Wel in Spanje heeft hij hits gehad, in Frankrijk hits, in Duitsland, maar nooit in Nederland. Willy Sommers, maar zijn grootste successen uiteraard in België. En deze plaat van meer dan 50 jaar geleden, wat mij betreft kippenvel. Echt een pareltje. Fantastisch. Wegzwijmelen met Willy Sommers en Ben je vanavond ook alleen. In de dagelijkse radiorubriek.
1: Half zeven, half zacht.

tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: De loeier uit Loosdrecht, dat was hem, Wesley Bronkhorst. En als ik jou zie van een paar jaar geleden. En daarvoor leuk, even spontaan, Naaldje Fijn uit de boksen. En De Wereldbol, een oude hit van Wilma, zangeres Wilma van Vader Abraham, van heel lang geleden. En daarmee komt er een eind aan het Lifestyle Magazine van Janneman op deste dampere donderdag, de 1, 2, 3, 24ste op de kalender.
1: Ja, het is voor tijd gevlogen.
0: Dat kan je maar zeggen, vanaf 4 uur klimaatneutraal.
1: De show van Janneman.
0: Lieve luisteraars, maak er een hele gezellige donderdagavond van. Dank voor de dagelijkse aandacht, uiteraard. En wat mij betreft, graag tot morgen. Graag tot morgenmiddag 2 uur voor de Sterren NL Top 25. En deze plaat, tot morgen.
2: Ik probeerde het zonder jou.
0: Nooit meer zonder jou.
2: En ik voelde me vrij.
0: Wesley Klein.
2: Maar het vuur van jouw hart

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd, samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Uit protest besloten alle grote media samen geen livebeelden te maken van het bezoek van de Chinese president Xi. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Veilbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen.
3: Als je mensen met die vroege signalen helpt, dat het allerbeste antischuldenbeleid is wat er is. Er zijn 700.000 mensen met problematische schulden. En we willen daar dus alles aan doen om dat nog beter te maken.
2: De minister verwacht dat gemeenten met het extra geld twee keer zoveel mensen kunnen bereiken dan nu. Een maand na de verwoestende overstromingen in Nepal wordt het land opnieuw getroffen, nu door hevige regenval. De orkaan Arnab veroorzaakt grote problemen in het land, ziet correspondent Davy Boerema.
4: Nou, het regent al de hele dag en dit is nog niet eens het begin van de cycloon die deze kant op komt. En wat er dan gebeurt is de buitenste ring van die cycloon, waar heel veel regenval in zit, die trekt van het zuiden naar het noorden van Nepal. Maar nu worden er al recordaantallen aan regenval gehaald.
2: Bij de ramp in augustus in Nepal kwamen 1400 mensen om het leven. Er zijn nog duizenden mensen die worden vermist. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris en het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. De Spaanse politie heeft deze maand twee mensen gered die gemarteld werden. Agenten gingen bij een villa kijken nadat de vriendin van een slachtoffer alarm had geslagen. Eén slachtoffer lag gewond in de tuin, een ander zat binnen vastgebonden op een stoel. Zeven mensen zijn opgepakt, ze horen bij een Oost-Europese drugsbende. De slachtoffers in Spanje werden vermoedelijk gemarteld vanwege een drugsruzie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft postuum de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. En dat is voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs.
3: Het is ook krankzinnig dat je dan een boek schrijft over een oma die overlijdt aan de ziekte kanker. En dat je dan een jaar later met diezelfde ziekte in bed ligt en daar een Gouden Griffel voor krijgt. Het is bijna komisch.
2: Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudjaarsdag, donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
1: De nummer 1. In Nederlandstalige muziek.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In een debat heeft de oppositie minister Van Wil flink onder vuur genomen. De Algemene Rekenkamer zegt dat met zo'n 10.000 aangiftes van ernstige misdrijven niks

0: is gebeurd. Van Weel sprak in eerste instantie van een vertekend beeld, maar volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij het daarmee. De Kamer wil nu weten hoe het zit en de oppositie lijkt Van Weel te willen laten voelen dat er het een minderheidskabinet is, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
1: Kijk, in het verleden in dit soort situaties en meerderheidskabinetten, dan zag je dat een coalitie om zo'n minister heen gaat staan. Dat er dan wordt gesproken over beterschap, volgende keer, foutje en door. Ja, dat is nu in dit geval een stuk ingewikkelder.
0: Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren. Maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. En daar maakte hij onder meer ontbijtradio, Knooppunt Kranenburg. En hij presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe, zegt vakbond Nu 91.
3: Mensen met een bestaand contract van een x-aantal uur, die wordt gevraagd om extra te werken, om weekenden ook extra te werken. En dat geeft meer druk, minder herstel.

0: hersteltijd tussen de diensten door.
1: En daardoor vallen er nog meer mensen uit. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer vannacht koud, minimaal tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Zondag en maandag wel kans op een bui. En volgende week nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Weel sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In 5 jaar tijd is het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten met bijna 50% gestegen. En mensen zitten ook steeds langer thuis, zeggen Arbo-dienstverleners. Vooral in de zorg en in het onderwijs kampen medewerkers met klachten als slecht slapen en hoofdpijn door stress. In die sectoren is de werkdruk hoog en is er weinig ruimte om flexibel te werken. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het in de blessuretijd 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobbey geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. 2 doelpunten werden afgekeurd. Maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna is het zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobby geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Twee doelpunten werden afgekeurd, maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten voor de 1-1. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen dat gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, uiteindelijk een zonnige nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is er een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Het is onder meer een groot probleem in de zorg en het onderwijs. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen steeds meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. President Trump heeft zijn Chinese collega Xi als een koning onthaald in het Witte Huis. De twee leiders overlaadden elkaar met complimenten, maar maakten ook duidelijk welke discussiepunten er zijn. Zo stipte Xi het onderwerp kunstmatige intelligentie aan. Hij zei dat de ontwikkeling van AI altijd onder menselijke controle moet staan. Ook benadrukte hij het belang van een betere communicatie tussen de landen. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuisd naar Verhuisd de Zee. Boekenkoepel CPMB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor het boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op 1-0 voorsprong en er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Maar het duurde tot de 90ste minuut voordat Gakpo de gelijkmaker maakte. Griekenland heeft ondertussen de koppositie in de pool van Oranje gepakt. Zij wonnen met 1-2 van Servië. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige, warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.